Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 9 partijen die een raadsakkoord hebben afgesloten, hebben de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Als alles goed gaat, worden Sanne de Wilde, Herma Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs en Emiel van der Herberg voorgedragen op 30 juni en geïnstalleerd. De Wilde en van der Herberg zijn oude bekenden. De Wilde zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PvdA in de gemeenteraad en keerde daar vorig jaar tijdelijk terug. Murat Aktan van Jong Lelystad, de grootste fractie, gaf dinsdag in de gemeenteraad al aan dat één van de selectiecriteria voor de nieuwe wethouders was dat zij ook de potentie hebben samen een goed team te vormen. Centrada heeft naar eigen zeggen vorig jaar op een aantal terreinen goed gepresteerd, maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen en door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarom wil de corporatie zoveel mogelijk bouwen. In 2025 werden 70 woningen opgeleverd en begon de bouw van 218 stuks. Er liggen plannen voor nog eens 1450. De komende jaren wil Centrada er steeds 250 tot 300 realiseren. 4 bezitters van Fatbike zijn dinsdag hun voertuig kwijtgeraakt bij politiecontroles. 39 berijders kregen boetes wegens technische onvolkomenheden. Agenten controleerden verdeeld over de Voorstraat, het fietspad tussen Porteum en Gietenij en het fietspad tussen Archipel 30 en 45 zo'n 120 elektrische fietsen en brom- en snorfietsen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend gelukkig minder heet in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag met veel zonneschijn. Het blijft ook droog. Bij een naarmatig toenemende westelijke wind wordt het vanmiddag 28 graden in de stad. Vanavond is het nog aangenaam met een graad of 20 bij zonsondergang. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. De bewolking neemt wel toe in de nachtelijke uren en mogelijk valt er later wat lichte regen. Morgen is het minder fraai. Soms zijn er veel wolken en komt een bui voor. De zon schijnt ook nog van tijd tot tijd. De wind waait vanuit het noordoosten en neemt toe naar matig windkracht 4. Daarbij is het nog zomers warm met 27 of 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. Vier mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibbel in Bataviastad heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij een matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:45 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibol in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. Vier mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Het maken en hebben van zo'n ruimte is strafbaar. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Volgens de omgevingsdienst is er niets mis met het water. Er kwam begin deze maand een zwemverbod nadat een aantal honden na het zwemmen was doodgegaan. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibbel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij een matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
3: En dat klopt helemaal. We zitten er weer klaar voor met z'n drieën. En Emile achter de knoppen, Sjoen, met misschien wat berichten. Ik weet niet of dat lukt vandaag. Want we hebben een hele bijzondere uitzending. Maar het is vandaag de Nationale Oldtimerdag. En die bestaat 40 jaar. En onze razende reporter Jan Staphorst staat op Bataviahaven. En af en toe gaan we naar hem schakelen en heeft hij gesprekjes, denk ik, met allerlei mensen. Dus het wordt even anders dan anders, maar wel gezellig. Wat we wel houden is even de dubbeldraai. En die is van Connie Francis en zij zingt My Happiness. Ooh.

Ja, Connie Francis dus met Tiny Bubbles. En daarvoor My Happiness. En we gaan even schakelen naar Jan Staphorst. Die staat gezellig daar bij de Oldtimerdag. Goedemorgen, Jan. Hoor je mij? Nee, ik hoor niks. Nee. Helaas. Wat jammer. Nou, dan gaan we maar even door met muziek. En Milk weet het ook niet.

uit je broek. De mensheid leeft in hoop en vrezen. Als je mij voorbij zien racen, wat maak ik een fout wat soms gebeurt? Wordt kind en dier in huis gesleurd, dan gaat het seintje door.

0: Nou, Doris met In mijn hoesbui op vier wielen. En dat vond ik wel een heel gepast nummer. Vind je niet, Jan? Goedemorgen. Hallo, Jan. Jij staat op het Taafjehaven? Nee, ik hoor niks. Nou, dat is heel jammer. Dat is super jammer. Zullen wij het momentje van de week even?
1: Ja, ik spring in en zeg je ook, wij beginnen altijd op de zondag. Mm-hmm. En na de dubbeldraai en hoe het een beetje anders dan anders is. Ja. En de techniek nog even ons in de steek laat.
0: Ja.
1: Doen we gewoon zoals altijd. Wat was jouw momentje van afgelopen week?
0: Ja, het was toch eigenlijk wel gisteravond. We hebben gekeken naar Nederland-Zweden. En ik dacht, oh jee, de Zweden winnen. Maar Oranje was een stuk beter.
1: Ja.
0: Want die wonnen met 5-1. Dus ja, het was helemaal feest bij ons. Op de dreef, allemaal toeterende mensen. En ja, was hartstikke gezellig.
1: Klopt, toeterende mensen, vuurwerk.
0: Ook, ja.
1: Hard gereden, overlawaai, dat duurde een paar uur.
0: Ja.
1: Maar Nederland was fantastisch goed en dat had niemand verwacht.
0: Nee, eigenlijk niet, nee.
1: Dus dat schept vertrouwen in het vervolg.
0: Zo is het, oké.
1: Nou,
0: we gaan door met muziek, Emiel. Lukt het?

0: Willy Derby met Heide Witska. En daarvoor luister je naar Frank Poussel met Only You. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joke.
0: Oh, wat heerlijk om je stem te horen.
1: Nou, dat is één goed ding vandaag, Jan, om dat te horen.
0: Ja, nou, jij staat op Bataviahaven en het is de oldtimerdag, maar ook vaderdag. Heb je al een cadeautje gehad, Jan?
1: Nee, nog niet. Nee, ik ben eigenlijk vanmorgen vroeger van huis gegaan. En in de loop van de middag zullen inderdaad de kinderen en misschien wel de kleinkinderen ook onze kant op komen voor wie weet een cadeau natuurlijk. Maar goed, het cadeautje vind ik op zich niet zo heel erg belangrijk.
0: Nee.
1: Ik vind gewoon het samen zijn met je kinderen, dat is tegenwoordig ook niet meer zo vanzelfsprekend, hoor.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus, nee, maar het is inderdaad vaderdag en ik sta inderdaad in Bataviahaven.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat we geen mooie weer kunnen wensen dan het vandaag is. Het is nogal wat bewolkt. Het zonnetje zal er zo direct ongetwijfeld er doorheen komen. Maar de temperatuur is momenteel zo'n 23 graden hier aan Bataviahaven. Het windje gaat door mijn dunne haar op mijn hoofd nog. Dus het is een ideale dag om erop uit te gaan. Om naar de oldtimerdag 2026 te komen. En Joke, ik kan je vertellen dat het ook een speciale editie is.
0: Ja.
1: Want het is de 40ste editie van de Nationale Oldtimerdag die hier in Lelystad gehouden wordt.
0: Ja, daar kunnen we toch wel heel trots op zijn, hè?
1: Zeker. Het is een landelijk evenement waar zelfs ook mensen van buiten de landsgrenzen hier naartoe komen om al die mooie auto's en de verhalen die daarbij horen, om die allemaal te bekijken en aan te horen van de eigenaren die hier staan. En ja, en dat is natuurlijk de 40ste editie, dat zeiden we net al, hè. Maar het is ook vandaag is het 140 jaar geleden dat de allereerste auto van Mercedes-Benz op de markt kwam.
0: Zo.
1: Nou, dat is ook wel weer wat. En het is ook dit jaar, het 40ste jaar, dat Flevoland bestaat.
0: Ach.
1: Dus het is echt wel een
0: jubileum. We hebben heel wat te vieren, zeg.
1: Het is een jubileum jaar. En het is een mooie dag vandaag. Ik zie allerlei mooie auto's waarvan ik zeg, nou ja, pak maar in, ik neem ze mee. Maar goed, ja, de financiën ontbreken hier en daar, denk ik, bij bepaalde types. Want er staan echt mooie juweeltjes. Ik ga zo direct de boulevard op om hier en daar een eigenaar van een mooie auto, een oldtimer, te interviewen om het verhaal te horen over die mooie auto, wat daar allemaal achter steekt.
0: Ja, precies. Nou, dat horen jullie straks weer.
1: Oké, tot zo,
0: Jan.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

0: Tony Dallara was dit met Come Prima. En we gaan weer even schakelen naar Jan Bataviahaven.
1: Goedemorgen nogmaals.
0: Goedemorgen Jan.
1: En ik sta inderdaad nog steeds op Bataviahaven voor de Nationale Oldtimerdag, de 40ste editie. Nou, ja. Daar mogen we best wel trots op zijn. En ik sta bij een auto waarvan ik, nou ja, ik zou zeggen pak hem in en ik neem hem mee. maar ik denk niet dat de eigenaar dat heel erg leuk
0: vindt. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Het is een knalrode auto. En ik ga zo horen wat voor merk het is. Ik zie het al wel staan, maar ik wil toch even van de eigenaar zelf horen. Ik sta hier namelijk naast, als ik het goed heb begrepen, een Amerikaanse burger. Ja. Bill Henley. En iedereen noemt eigenlijk Bill, hè?
2: Ja, dat Bill. Bill is kort voor William.
1: Voor Bill, ja. En hoe lang bent u al in Nederland?
2: Oké, voor de tweede keer van 85 tot nu. En de eerste keer was van 65 tot 68.
1: Oh, dus u bent wel gewend al aan Nederland. Dus.
2: Ja. Ja.
1: En u staat hier vandaag op Vaderdag, de Nationale Oldtimerdag, staat u hier met een ontzettende mooie auto. Wat voor auto, waarnaar kijken we?
2: Het is een 64 Chevrolet Supersport Impala.
1: Oké, wat is er zo speciaal aan deze auto?
2: Oké, wat is speciaal voor deze? Die twee auto's is dezelfde auto, maar ik heb dit en sportstoels en een couple andere dingen op.
1: Oké, dus er staan hier twee auto's, een blauwe en een rode. Exact hetzelfde type, alleen deze heeft dus chrome sierstrips. En wat zei u nog meer wat er was bij?
2: De stoels is voor anders.
1: Oh, de stoelen zijn anders, ja. En hoe lang is de auto al in uw bezit?
2: Oké, sinds 2011.
1: En heeft u hem helemaal zelf gerestaureerd?
2: Nee, in 2010 werd ik gerestaureerd in Californië.
1: Oh, dus hij is echt geïmporteerd vanuit Californië?
2: Ik niet, maar een vriend van mij heeft hem importeerd.
1: En is dit naar altijd de auto, uw droomauto geweest?
2: Ja. De Mustang is, maar het zit te veel Mustangs hier in Nederland.
1: Ja, de markt is een beetje verzadigd van de Mustangs. Maar is dit nou ook een auto waar u misschien in uw jeugd mee gereden heeft? Is dit de auto waar u in uw jeugd ook mee gereden hebt in Amerika?
2: Nee, ik heb dus altijd met een Ford.
1: Met een Ford, oké. Dus u bent overgegaan naar de Chevrolet.
2: Ja.
1: En is deze auto maar helemaal klaar? Of zegt u nou, er zijn nog een aantal dingen waarvan ik denk, nou, dat zou nog wel even beter kunnen?
2: Het is helemaal klaar, maar ik wil andere banden.
1: Maar dat is denk ik niet zo makkelijk, want dit zijn banden, wie ik zie, met een witte band eromheen. En dat was vroeger zo, maar die haal je niet zomaar even bij de bandenhandelaar tegenwoordig.
2: Ja, zie. Bij his auto, de witte strijp is heel wit. Deze is niet. En je kan hem niet schoonmaken.
1: Oké, ja, ze zijn een beetje vergeeld, zijn ze. Maar ja, zo'n witte streep, dat maakt het wel helemaal af, hè?
2: Van mij wel.
1: Ja, en als ik naar de motor kijk, wat voor motor ligt hier nu in?
2: 327, achtcilinder, 5,7...
1: Liters.
2: En de 350
1: pk.
2: Ja.
1: Ja, dat is heel wat.
2: Sorry?
1: Dat is heel wat.
2: Ja.
1: Nou.
2: Ik heb ook veel benzine.
1: Ja, het is, in deze tijd is het niet gunstig om met zo'n auto te rijden hier in Nederland. Ja, in Amerika is dat wat anders natuurlijk, maar hier in Nederland is zo'n duur, ja, is het wel een heel luxe artikel. Nou, dank voor uw verhaal en heel veel plezier vandaag op deze mooie Nationale Oldtimerdag. En het is de 40ste editie, het is een jubileumjaar.
2: Oké, jij komt elk jaar.
1: U komt elk jaar?
2: Ja, sinds 2010, 11.
1: Ja. En waar woont u zelf?
2: Ik woon in Loosdrecht.
1: Ah, oké, in Leusden.
2: Vlak bij Amersfoort.
1: Vlak bij Amersfoort, inderdaad. Ja. Oké, nou, dank voor uw verhaal en nog heel veel plezier vandaag.
2: Oké, bedankt.
1: Joke, we gaan terug naar de studio. En ik ga een nieuwe eigenaar van een auto opzoeken met een mooi verhaal van zijn auto.
0: Ja, precies. Nou, succes Jan.
1: Oké, tot zo.
0: Tot zo. Ja, we gaan zo, denk ik, naar het lokale nieuws van 10:30. Dus tot zo direct.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:45 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibol in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen, ter hoogte van Staphorst. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Het is onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55.

Ja, Zoom Zoom. Connie Vink was dit. En ja, we zitten in het laatste half uurtje van het eerste uur alweer. Maar we gaan eventjes door met muziek. En dan strakjes gaan we even schakelen naar Jan Staphorst. Die staat op het Tafjehaven. Dus we kunnen nu gaan luisteren naar James Last met A Morning at Cornwall.

0: Mooie muziek van James Last, A Morning at Cornwall. Maar wij zitten in de ochtend van de oldtimerdag, Jan. Goeiedag.
1: Ja, goedemorgen, Joke. Ja. Daar zijn we weer. Ja. Vanaf Batavia Haven voor de 40ste editie van de Nationale Oldtimerdag.
0: Precies.
1: En er rijdt net een oude Mercedes langs. Ja. Als taxi. Die rijdt hier over de boulevard heen.
0: Oh ja.
1: Het begint langzaam aan druk te worden.
0: Ja, want dat wilde ik net vragen. Zijn er al aardig veel mensen?
1: Ja, zeker. Het wordt steeds drukker. En het is ook een ideale temperatuur. Het is niet te heet. Het is lekker zo. Het windje gaat over het IJsselmeer, het Markermeer heen. En we staan hier helemaal prima.
0: Ja.
1: Ik sta hier naast een trotse autobezitter. Die staat hier te shinen met zijn auto. En dat is Ruud uit Edam. Ruud, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik hoor net van je dat het de allereerste keer is dat je hier bent, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Wat vind je ervan?
2: Overweldigend. In verschillende vormen. De hoeveelheid auto's, maar vooral ook de kwaliteit en de diversiteit.
1: Ja, verbaas je dat? Ja? Ja.
2: Het overtreft in ieder geval alle verwachtingen.
1: Ja. Hoe komt het dat je voor de allereerste keer bent? Want dit is al de 40ste editie. Wist je er niet van of kwam het er gewoon niet van?
2: We wisten er wel van. We zijn een aantal keren erop gewezen door mensen die in Lelystad wonen. We hebben er geen gebruik van kunnen maken, omdat ik nogal een drukke baan had en er niet aan toe kwam.
1: Ja, maar ik hoor net, je bent met pensioen, hè?
2: Ja. We zijn met pensioen en dat gaan we vieren door de auto wat vaker te gebruiken.
1: Ja, dit is inderdaad een mooi middel om de pensioendagen door te komen. Ruud, naar welke auto kijken wij?
2: Het is een Ford Thunderbird uit 1978.
1: Oké, 78. Is er ook iets speciaals aan de auto dat je zegt, nou ja, daarom wilde ik hem hebben?
2: Nou, ik heb ervoor gekozen om hem niet helemaal origineel te houden. Want er zat wat parkeerschade in, kleine deukjes en krasjes. En we hebben hem helemaal uit elkaar laten halen en laten restaureren aan de buitenzijde. De binnenzijde is ongerestaureerd in de originele staat.
1: Oké, dus die is nog helemaal maagdelijk.
2: Ja. Ja.
1: En sleutel je zelf ook?
2: Nee, ik ben heel onhandig. En dat geeft een probleem als de auto een probleem heeft.
1: Ja.
2: Maar ik hoop dat hij door de staat waarin hij verkeerd is, dat ik weinig problemen kan verwachten. En ik maak niet veel kilometers. Je maakt van deze auto maar een aantal keren per jaar gebruik.
1: Ja, het is niet een auto waar je dagelijks mee de weg op gaat. Het is een rode, het is een geweldige auto. Mooie spaakwielen zie ik.
2: Ja.
1: Het interieur is ook mooi rood. Het is een tweedeurs, is het.
2: Ja.
1: En weet je nou ook wel, ben je wel zo technisch dat je weet wat voor motor erin ligt?
2: Ja, dat weet ik wel. Ja. Het is een 5-liter motor, een V8.
1: Voor deze tijd waar we nu in leven, is dat geen goede auto voor de portemonnee.
2: Nee, inderdaad.
1: Zijn er nog bepaalde wensen aan de auto dat je zegt, nou ja, dat zou ik nog wel willen veranderen? Of is hij echt helemaal klaar voor jou nu?
2: Nou, hij is voor mij helemaal klaar. Op de vraag, had je nog iets willen veranderen, dan moet ik zeggen, die had ik wel. En dat is met zo'n lowrider. Dat dus die vering, dat die helemaal door zijn vering heen zakt. En dat je dus de auto kan laten hoppen.
1: Wat je wel ziet in die Amerikaanse films. Dat ze voor het stoplicht staan en dat ze heen en weer schudden dan.
2: Die staan hier ook. Ik zag er net een rijden en ik herkende hem als een lowrider. Dus ik ga straks nog even kijken of hij een showtje weg kan geven.
1: Ja, dat zou wel mooi. Maar vind je het niet zonde dan dat het originele ervan afgaat dan?
2: Nee, ik geniet van al het moois wat glimt, zeg maar. Dus in de originele staat had ik me gaan irriteren aan kleine deukjes en krasjes. En die zitten er nu niet op.
1: Hoe lang is de auto al in jouw bezit?
2: Net iets meer dan 20 jaar.
1: Oh, dat is al een hele tijd. Ja. En hoe ben je daar nou aangekomen?
2: Mijn werkgever van destijds, die had twee auto's uit Amerika over laten komen naar Nederland. En een lang verhaal kort, hij heeft mij deze auto, ik heb hem voor een belachelijke prijs over mogen nemen. En eigenlijk heb ik hem nooit meer weg willen doen.
1: Nee, je zou toch gek zijn als je het weg wilt, toch?
2: Ja.
1: Ja, ik zou zelf zeggen, pak hem maar in, ik neem hem mee. Maar ik denk niet dat je daarmee akkoord gaat, hè? Nee, maar even een hele brutale vraag, hè? Als je nou zo kijkt, wat heb je daar nou ingestoken aan geld om hem zo te krijgen zoals hij nu is?
2: Mijn vrouw kijkt mee.
0: Zeg maar niks.
2: Ik weet het bij benadering niet. Ik heb elk jaar iets gedaan. Ik heb hem laten tectileren op de juiste manier. Ik heb een gasinstallatie laten aanbrengen destijds. En ik heb hem dus laten renoveren. Dus uiteindelijk heb ik alles in etappes gedaan.
1: Oh ja, dan is de pijn wat zachter. Hè?
2: Ja.
1: Ja. Nou, ik hoop dat je er nog heel lang van mag genieten, Ruud, uit Edam. Nou, welkom ook in Lelystad. En welkom op de 40ste editie van de Nationale Oldtimerdag. En we hopen natuurlijk dat je volgend jaar er ook weer bij bent.
2: Reken erop, want het is echt een fantastisch evenement. En we moeten het nog lopen, maar ik ben nu al overweldigend.
1: Nou, goed om te horen. Heel veel plezier vandaag en nog een heel goede vaderdag.
2: Dank je wel.
0: Jan, is de burgemeester er al?
1: Ik sta niet op het gedeelte waar de burgemeester staat.
0: Nee.
1: Maar dat is zeg maar bij de ronding waar de auto's van starten om het concours te gaan rijden. Waar ook onze collega Matthijs Biesmans zeg maar de spreekstalmeester is vandaag.
0: Ja.
1: Dus ik ga even die kant op om te kijken of ik haar zie.
0: Ja, is goed.
1: Ik heb geen idee of ze mij wil spreken hoor. Maar
0: ik denk het niet.
1: Nee, ik zou het ook niet willen.
0: Nee.
1: Maar ik ga even op zoek naar een ander mooi verhaal van een auto. En dan horen we elkaar zo direct weer vanaf Bataviahaven.
0: Ja, hartstikke mooi.
1: Oké,
0: succes.

0: Ja, prachtig, hè. Three Jackets waren dit met het autootje. Ik hoop niet dat dat vandaag gebeurt met al die oldtimers daar. Goed, Jules, ja, een berichtje.
1: Joke, geweldige muziek weer bij elkaar gezorgd met al die oude plaatjes over ja, oude auto's. Ja, geweldig. Nou ja, er gebeuren ook nog andere dingen deze week. Ik haal er alleen maar eventjes de belangrijkste dingen uit. Komende week de moeite waard om naartoe te gaan. Woensdagavond aanstaande om 7:00 geeft Ger Koreman weer een rondleiding over de algemene begraafplaats van Lelystad. Nou, dat heeft hij vaker gedaan en dat doet hij heel erg goed. En er is altijd veel belangstelling voor. Nou ja, hij gaat met de aanwezigen allerlei plekken voorbij waar bekende en onbekende Lelystedelingen liggen, wat een woord. En onder andere oud-burgemeester van Lelystad, Hans Schuiters. Andere mensen vertellen ook hun verhalen over hun dierbaren. En er wordt een gedicht voorgelezen. Er is muziek op bescheiden wijze. En de rondleiding duurt. En er is natuurlijk koffie en thee. De rondleiding duurt ongeveer 2:00. Het begint om 7:00 woensdag aanstaande. En je kunt je nog aanmelden. En ik heb niet gehoord dat het helemaal vol zit. Maar aanmelden via koreman48@xsforall.nl. Dus koreman48@xsforall.nl.

0: traditie. Ja. Want het is echt heel lekker hoor. Vorig jaar hadden we wel wat regen, hoor ik net, van een bezoeker. Maar het is vandaag, het is ideaal hoor.
1: Ja, het is niet te warm hè?
0: Ja, zeker. Als je nog je vader in je bezit hebt, dan zou ik zeggen, als hij nog in staat is om mee te gaan, neem hem mee naar de Nationale Oldtimerdag vandaag. Op deze vaderdag een mooi cadeau om ook samen met hem eens terug te gaan naar de tijden van toen.
1: Ja.
0: Ik sta bij een auto, Joke.
1: Nou,
0: daar zitten verhalen.
1: Ben benieuwd.
0: Het verhaal begon eigenlijk al, ik heb hem gekocht voor €250.
1: Jo.
0: En toen begon ik al te twijfelen. Ik dacht, ja, dit verhaal wil ik natuurlijk horen. Want ik sta naast wie sta ik?
2: Albert Testerink.
0: Dag Albert, goedemorgen. Is dit de allereerste keer dat je hier bent?
2: Nee, ik kwam vorig jaar eigenlijk altijd met mijn Fiatje 500. En daar kwam ik al bijna 20 jaar, denk ik. Ik denk wel vanaf, heel lang ben ik hier al.
0: Oh, ja, een Fiat 500, zo'n kleintje is dat.
2: Ja,
0: maar dit is een andere auto. Naar welke auto kijken we?
2: Dit is een Lancia Beta Coupé. Eigenlijk een 1300, voor de Italiaanse markt. Die was eigenlijk voor belasting voor de CC. Dus hoe minder CC, daar betaal je voor, zeg maar. Dus daarom die 2 liters en zo, die ging vaak naar Europa. Want daar moesten die Italianen, die zijn net zo zuinig als de Nederlanders, zeg ik altijd. Daar moet je veel meer belasting voor betalen.
0: Oh ja, dus het gaat niet zoals hier in Nederland naar het gewicht, maar daar ging het naar de CC's.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Is dat nog steeds zo?
2: Geen flauw idee. Nee, weet ik eigenlijk niet.
0: Maar uit welk jaartal is deze auto?
2: Deze is 1980.
0: Oh, dat is nog niet zo'n hele oude.
2: Ja, 1980.
0: Ja, vind ik normaal. Ja, ik zie ook auto's uit de jaren 50 en de jaren 40.
2: Ja.
0: Maar ik hoor je net zeggen, ik heb de auto gekocht voor €250. Maar ja, het is een ander soort. Maar vertel even, wat was het verhaal?
2: Nou, ik had eerst ook een Lancia Beta Coupé uit ergens in Groningen gekocht. Dat was een 1600. Dat was eigenlijk wel de eerste serie. Want daar zie je namelijk de interieur ook van. Maar dat plaatwerk is zo lastig te krijgen. Dus ik kwam heel gauw achter al. De voorkant was zo slecht dat er gewoon niks aan te doen. Dus ik dacht, wat moet ik dan weer doen? Want het plaatwerk was dingen haast niet te krijgen. Die kan je ook niet krijgen. Die is allemaal verrot. Ook niet bij Matte Willems of zo. Ik mag misschien reclame doen.
0: Is dat een beetje het type auto dat ze slecht plaatwerk hadden?
2: Ja, dus echt Russisch plaatwerk zit erin, hè.
0: Oké, een Italiaans auto, maar met Russisch plaatwerk.
2: Ja, maar er is al heel veel auto's die zijn echt met die Russisch plaatwerk gemaakt. Er zit heel veel schroot in verwerkt.
0: Oh.
2: En vooral in Engeland, en dat schijnt dan nog veel erger te zijn met die Lancia Beta's. Want die Beta's die zijn gewoon toen in de jaren 80 echt teruggestuurd.
0: Ja, oké. Maar gaan we verder met het verhaal. Want het is van 2 auto's naar 1 gegaan.
2: Ja, klopt. Want die eerste, daar zorg ik natuurlijk plaatwerk voor. En toen zag ik in één keer in Woerden, eentje staan voor €250. Toch? Ik dacht, hey, verrek. Ik zag een foto, die velgen zijn het wel waard. Dus hij stond al bij de sloperij. Dus die eigenaar die was al helemaal beu, dat ding. Maar hij had geprobeerd dat te lassen. Maar ja, hij zat al te lassen met zijn ouderwetse lasapparaat. Ja, wat natuurlijk helemaal niet werkt.
0: Ja, als het dan te dun is, dan ga je er zo doorheen natuurlijk.
2: Ja, en vooral Lancia plaatwerk. Dat is zo dun, dun als een millimeter, zeg ik altijd. Ja, dat is heel erg. Dus in ieder geval, ik heb hem dus gehaald samen met mijn neef, die heeft een autobedrijf. En ik volgende dag, of een week te laten, zeg maar, slopen of demonteren. Toen denk ik, verrek zeg, dat ding is nog veel beter. Dus nu heb ik die andere gesloopt. Toen heb ik de achterkant de wielkasten eruit gehaald. Dan heb ik bij deze de wielkasten weer ingezet. Dus heb ik zo, want deze zelfs, de bodem was hier nog goed. Dus zo heb ik helemaal omgebouwd.
0: Ja, dus de wielkassen zijn eruit gegaan. Ja. Het interieur is overgegaan.
2: Ja.
0: En ik zie de Lancia Beta Coupé.
2: Ja.
0: Maar wat is dat beta? Is het een soort pilot van de auto?
2: Je zegt eigenlijk beta.
0: Oh, beta.
2: Eigenlijk zeg je wel. Eigenlijk moet het met de E maar eigenlijk een streepje.
0: Oh, ja. Maar is het iets speciaals aan die beta-uitvoering?
2: Ja, je hebt ook de Beta Salon. Je hebt ook van alle types eigenlijk. Maar dat is echt de jaren 73, denk ik, tot 83, 84 zijn die beta's gemaakt. Maar ja, je hebt de Lancia Beta Monte Carlo, heb je ook.
0: Oh, oké. Ik ben niet van de Lancia.
2: Ja, dus daarom, die heb je ook, de Monte Carlo. En de Stratos natuurlijk, nog een stapje verder, zeg ik altijd.
0: Ja, ik sta hier dus naast een kenner van de Lancia. Maar is dit nou een auto waarvan u in uw jeugd ook mee reed en dat u zegt, ik ben nu op een leeftijd, ik wil hem hebben. Want dat is een beetje de trend van mannen tegenwoordig, dat alles wat ze in hun jeugd hebben gehad, dat willen ze hebben. Mm. Maar is dat nu ook zo?
2: Ja, jammer genoeg wel, zegt mevrouw altijd. Maar weet je, vroeger had ik een Ford Escort. Ook een hartstikke leuke auto, hoor. Maar zat ik in de marine en reed ik door Noordwijk. Toen zag ik in één keer, heel gaaf, een Lancia Beta Coupé staan. Bij een Saab dealer, was ook wel leuk, maar maakt niet uit. Maar in ieder geval, en die verkocht me voor kennis, of zo was dat. Dus ik heb een proefrondje weer gemaakt. Ja, ik was gelijk verkocht. Onze auto rijdt als een kart, zeg ik altijd.
0: Ja, maar dat is ook geen vergelijking voor

0: Escort. Voor het escort en dan een Lancia natuurlijk.
1: En dat was ook een 1800, dus dat reed voor, hartstikke, ja, reed perfect. Dat was ook wel leuk, want op een gegeven moment terug, ik reed vanaf Noordwijk naar Apeldoorn toe. En ik dacht, even op zijn staart trappen. Ja. Lekker, en ik reed iets van 180 of zo. En in één keer, politie naast mij. Maar ik heb nog gelukkig mijn marinepak aan. Vroeger hadden ze de hekel aan, maar dan schrijven ze niet zo gauw bekeuring.
0: Ah, ik voel hem al aankomen.
1: Ja, maar dus hij deed zo van... Met een vingertje van, niet zo hard, hè. Dus ik zachtjes en ik kon gewoon doorrijden.
0: Ja, mooi verhaal. Ja, bent u vaker op oldtimer beurzen met de auto? Of, ja. Of is dit de enige per jaar?
1: Nee. Ik zit eigenlijk in Nijverdal. In de eerste zat ik ook wel meer bij, bij Zandvoort. Ja. Zandvoort circuit rijden ook. Ook ja. Leuk.
0: En wat is er nou zo speciaal aan deze nationale oldtimerdag hier in Lelystad voor u?
1: Omdat hier is er van alles. Van alle merken. En van zeg maar van stoomauto tot gewone auto. Ja. En dat vind ik wel mooi.
0: Ja, en ook bedrijfsauto's. Hè? De brandweer is er ook.
1: Met van alles. En het leuk te doen ook. Dus ja, daarom. Ik vind het er gewoon... ik vind het altijd een van de beste oldtimer dagen dit.
0: Maar zit de auto, de Lancia, zit die in de categorie dat u kans heeft op een prijs?
1: Geen flauw idee, weet ik niet.
0: Het is niet zo. Het is mooi om mee te doen natuurlijk. Hè?
1: Ja, precies, daar gaan we gewoon. En de rest maakt me niet uit. Het zijn liefhebbersauto's, zeg ik altijd.
0: Ja, precies. En waar komt u zelf vandaan?
1: Ik kom uit Apeldoorn.
0: Apeldoorn, altijd mooi dichtbij.
1: Ja, een klein uurtje.
0: Nou, hartelijk dank voor het verhaal. En heel veel succes vandaag op de Nationale Oldtimerdag. Speciale editie, hè, 40ste editie, niet vergeten. Hopelijk valt u in de prijzen met deze mooie Lancia Beta Coupé. Hoeveel type was het ook weer?
1: Het is een 1300 eigenlijk.
0: Een 1300?
1: Ja, het is bijna een 1400 cc eigenlijk.
0: Dat is te verwaarlozen. Ja. Oké, dank voor het verhaal. Veel plezier vandaag. Joke?
2: Ja, ik hoor het. Wat geweldig allemaal, hè? Die mannen die zo enthousiast zijn over hun auto.
0: Het is natuurlijk wel een hobby waar je ook nog wat moet kunnen sleutelen. Want auto's die kopen ze vaak in erbarmelijke staat. Mm. En ja, die moeten dan helemaal opgeknapt worden. En je moet ook je portemonnee opentrekken.
2: Zeker,
0: want het is niet zo goedkoop en tegenwoordig helemaal niet meer in Nederland.
2: Nee.
0: Tot zover eventjes de Batavia Haven. En het wordt steeds drukker en drukker om mij heen hier.
2: Hartstikke goed. Nou, amuseer je eventjes. Tot zo
0: direct.
2: Joe.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 11 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Op visite bij Spoor 55 met Joke, Jules en Emiel.
1: Ja, we zitten in het laatste uurtje van Op visite bij Spoor 55. En dit is natuurlijk een hele andere Op visite bij Spoor 55. Want wij gaan af en toe schakelen naar Jan Staphorst. En die staat op Bataviahaven. En dat gaan we zo direct weer doen. Want wij hebben de 40ste editie van de Oldtimerdag. En daar mogen we heel trots op zijn hier in Lelystad. Goed, we gaan door met een verzoekje. En het verzoekje is van Wim. En hij vroeg om Amy Brooklyn met Some Memories Refuse to Fade.

0: mooie muziek van Amy Brooklyn. Some Memories Refuse to Fade. En het was speciaal voor Wim. We gaan even weer schakelen met Batavia Haven, Jan. Ben je daar? Nee, ik hoor niks. Oh, wat jammer nou. Nou ja, dan gaan we maar weer even naar muziek. Of heb jij een berichtje, Jules?
1: Ja hoor.
0: Ja, doe maar.
1: Nou, nog één keer genoemd, en dat komt veel publiciteit over. Aandacht voor Katie Coty, wordt op 1 juli aanstaande gevierd. Groots gevierd van 3:30 tot 22:00 s'avonds. Onder andere in het Silver Park en de Agora Hof. En dat zal Lelystad weten dat dat gaat gebeuren. Nou, dat is aardig om te vermelden natuurlijk. Er zal veel publiciteit omheen zijn in de Flevo Post en op Facebook. Dat is allemaal, dat zit er allemaal aan te komen. Terwijl we wachten op de verbinding met de kust, kan ik ook nog even zeggen dat, wandelend door het Lady Center, dat wij, Joka, tot onze verrassing zagen dat het leegstaande pand van Harrels, dat eetcafé wat heel lang heeft leeggestaan, dat gaat weer gevuld worden.
0: Ja.
1: En daar komt een speelcafé.
0: Ja,
1: apart. Nou, wat je daar nog moet voorstellen, weet ik niet, maar je kunt het misschien raden. Ik denk gewoon een gelegenheid om koffie en thee te drinken, misschien met een gebakje erbij, voor moeders, opa's en oma's met kleine kinderen die daar kunnen spelen.
0: Ja, nou eindelijk.
1: We houden
0: eindelijk
1: het in de gaten, ja. Maar het wordt weer gevuld.
0: Zo is het. We gaan weer schakelen, hè, Emiel, naar Jan Staphorst.
2: Joke, goedemorgen.
0: Hoi, Jan. Hoi.
2: Daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer.
2: Batavia Haven voor de 40e editie van de Oldtimerdag 2026. Mm-hmm. Het zonnetje breekt door en de spreekstalmeester, als ik het goed benoem, dat heet zo, hè, Matthijs?
0: Yes,
2: daar sta ik naast en die heeft zich al heel goed ingesmeerd. En dat is ook nodig, denk ik, vandaag. Hij zit nog een beetje half zo door de wolk heen, maar als hij er doorheen prikt, dan is het ook lekker warm. Matthijs, ik sta hier naast je op het plein, op de bocht waar straks de auto's allemaal voorbij gaan komen. En dan door de jury allemaal bekeken worden en ook punten krijgen. Matthijs, voor de hoeveelste keer doe je het al?
3: Dit jaar heb ik ook toevallig een jubileum. De 20e editie vier ik dit jaar. Dus dat is hartstikke leuk. Welkom allemaal, ook de luisteraars aan de andere kant bij Radio Lelystad. Wat leuk dat jullie erbij zijn. En dat jullie ook een klein beetje kunnen meegenieten hier van de 40e editie van de Nationale Oldtimerdag. We hebben een jubileum en dat vieren wij groot hier aan de Batavia Boulevard en de Batavia Haven.
2: Ja, het begon allemaal in 1983 met een, er was een Britse week in de stad. En daar moesten wat auto's voor komen. En William van der Meulen die heeft daar een aantal Engelse auto's voor naartoe gehaald. En dat beviel eigenlijk zo goed dat in 1986 gingen we van start met de Nationale Oldtimerdag. Maar dat deden we toen nog op de Dreven. Dat is niet meer zo. Vandaag een feestje, de 40e editie. Hebben we al nog speciale auto's daarvoor?
3: Nou, we hebben sowieso altijd speciale auto's. We hebben een aantal, alle 400 voertuigen die hier staan zijn bijzonder. Laten we dat voorop stellen. En er zijn een aantal categorieën die we altijd uitlichten. En eentje daarvan is, alle voertuigen die 40 jaar oud zijn, 1986, worden vanaf nu ook klassiekers genoemd. Dus in de autowereld, ouder dan 1986 ben je klassieker. Voor de mensen thuis, bepaal zelf of u klassieker bent of niet.
0: Nou, maar wel zeker weten.
3: Daar hebben we een speciale selectie voor neergezet. Ja. Maar wat wil nou het feit dat Mercedes-Benz 140 jaar oud is dit jaar? Ja. En dat vieren we hier ook groots natuurlijk. Want ik heb mij laten vertellen dat dat wellicht de allereerste voertuigen zijn die er waren.
2: Ja, er zijn ook inderdaad, dat waren de eerste voertuigen. Inderdaad, ze hebben ook een jubileumjaar Mercedes. En er staan inderdaad op deze Nationale Oldtimerdag speciale uitvoeringen. Want ik heb het over de Mercedes-Benz 170V, de Ponton, de 190 SL, de 300 SEL en de W123. En die zijn hier vandaag te gast om de mooieheid van de auto te showen. Hoeveel auto's staan er in totaal dit jaar, weet jij dat? Want we hebben in 2018 een record gehad. Maar gaan we daar vandaag overheen?
3: Of over het record heen gaan, weet ik niet in exacte getallen. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met opkomst. Maar volgens mijn laatste gegevens staan hier om en nabij de 400 automobielen opgesteld. Met een schild. Er zullen er wel meer zijn. Maar een rallyschild, dan ben je deelnemer van de Nationale Oldtimerdag.
2: Oké, en dan ga je dus ook meerijden aan het parcours. Hoe is de agenda vandaag? Wanneer gaan de auto's rijden?
3: Kijk, het idee is dat ze zo rond de klok van 8 uur, 9 uur hier aan zijn komen rijden op het terrein. Zichzelf gepositioneerd hebben. Nou, je kunt zich voorstellen dat heeft heel even tijd nodig. Want er moet een soort lekplaat onder de auto gelegd worden. Ze moeten zich aanmelden, et cetera, et cetera. Dan begint de jury, haar eerste ronde. Die hebben wij inmiddels ook bijna gehad. En om 12 uur wordt het bal geopend door de burgemeester, Mieke Baltus. Die hier officieel het startsein zal geven. En dan gaan we de tweede juryronde in. Dat is dus een rijdende presentatie. Komen ze allemaal voorlangs bij de jurytent. Een deel daarvan gaat 40 kilometer door Lelystad rijden. En bijzonder is dit jaar, is misschien wel leuk om te vertellen, want de Groene Sluis heeft een donatie gedaan, waardoor het mogelijk is om ook langs een vijftal verzorgingstehuizen te gaan. En te zorgen dat daar de mensen die daar zijn ook kunnen genieten. En dat hebben ze een beetje aangepakt met een beetje, nou, een lekker hapje, een lekker drankje, een orgel. Staat er. En daar wordt super gezellig. Nou, komen de alle oldtimers dan ook even langs rijden.
2: Nou, en ik kan je vertellen dat ik heb gisteren iemand gesproken die in de Hansenborg woont. En ik weet, de bewoners kijken enorm uit naar deze dag. Want ze vonden het vorig jaar ook heel erg gezellig. En ook vandaag. Er is inderdaad een orgel bij, een hapje en een drankje. En de auto's komen allemaal voorrijden, maken even een ronde en krijgen daar een stempel. Hè, want je moet stempelen. En dan gaan ze weer terug naar Bataviahaven om weer te shinen hier op deze prachtige dag. Matthijs, ik wens je heel veel succes. Smeer je goed in, jongen.
3: Ja. Ja, dat gaan we doen inderdaad. En luisteraars, wat fijn dat jullie bij... Ik begreep, tot de klok van 12 uur zijn jullie bij ons. Blijf vooral luisteren, want ja, er is genoeg te vertellen hier over al deze mooie voertuigen.
0: Ja, Matthijs, heel veel succes.
2: Joker zegt veel succes, Matthijs. Goedjes. Joker, we gaan terug naar de studio.
0: Ja.
2: Voor muziek. Daar zijn we ook voor gekomen. En weet je trouwens, heb jij enig idee wat mijn allereerste auto was? Wat zou je bij mij denken? Wat
0: een Anglia of zo? Een Ford Anglia?
2: Nou, dat is wel heel erg
0: oud. Dat is heel oud, hè?
2: Ja. Nee, ik kocht in 1985 ik mijn auto, mijn allereerste auto, een tweedehands hoor. Was 10 jaar oud. Een Ford Coupé uit 1975, een L-type. En dat was in 1985. En ik had nog geen rijbewijs.
0: En daar reed je wel in?
2: Nou,
0: af en toe?
2: Even, stiekem even door de wijk heen om even te kijken. Want de auto moest natuurlijk ook wel opgeknapt worden. Mm. En heel af en toe dan reed ik eventjes zo over de parkeerplaats en weer terug. En ja, daar bleef het dan wel bij.
0: Ja.
2: Maar mijn allereerste auto is een Ford Taunus Coupé. Maar helaas heb ik die hier nog niet gezien.
0: Oh, jammer.
2: Op de beurs hier.
0: Ja, maar jammer.
2: Want ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
2: Wat was jouw allereerste auto, Joke?
0: Oh, mijn allereerste auto. Wij hadden een Citroën. Weet je wel, en die moest, ging je zitten, maar dan moest hij eerst omhoog komen.
2: Ja.
0: Het leek net een oud mannetje, maar dan moest hij eerst omhoog komen, zeg maar.
2: Ja, is dat zo?
0: Ja, dat is zo.
2: Ja, ziet er wel, nou, dat was poep chic hoor. Voor de
0: ja, nou zeker, zeker.
2: Ja.
0: Nee,
2: nou,
0: die hadden we als eerste. Toch? Ja.
2: Ja. Oké. Okay. Nou goed, Joke, ik ga nog even op zoek naar een mooi verhaal. En dan even kijken naar de klok, dan is het 10:45. Nou, dan... Er zijn vast mooie verhalen nog te vinden van mooie
0: zeker.
2: Auto's die hier staan te stralen van mooiheid.
0: Ja, daarom. Nou, ga lekker op zoek.
2: Ja,
0: ik hoor je straks. Oké, doeg.
2: Dag.
4: Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Cindy en Bert met die zomermelodie. En daarvoor Alex Klaassen met Blij dat ik rij in mijn automobiel. Sjoe.
1: Ja, Joke, even tijd voor een berichtje. De moeite waard om te melden dat vrijdag aanstaande vanaf 12 uur... start de stichting Lelystad Schoon weer een 24-uur actie. Nou, dat hebben ze eerder gedaan, nu voor de derde keer... En dan gaan ze op 24 plekken in Lelystad gaan vrijwilligers de omgeving schoonmaken. Dus het opruimen van zwerfafval. Nogmaals, dat begint dus vrijdag aanstaande om 12 uur bij Theater Agora. Gaan de hele nacht door en sluiten af op 27 juni, zaterdag, dus om 12 uur, ook weer bij de Agora. Nou, ze zoeken nog vrijwilligers. Als je denkt, nou, ik wil wel een uurtje mee helpen opruimen, meld je dan aan en ga naar stichtinglelystadschoon.nl. Daar is een inschrijfformulier en nou, daar krijg je wel een reactie op. Ga jij meelopen, zwerfafval ruimen? Nee, hè? Je hebt te druk, denk ik.
0: Ja, nee.
1: Nee? Heb je niks mee. Goed.
0: Oké.
1: Nou, dat was het even.
0: Ja, waar gaan we nu naartoe, Emiel? Gaan we naar Jan?

0: deze heb ik ook weer ergens opgezocht. Piet Bamberger was dit. En hij zong over Blij dat ik rij. En daarvoor luister je naar Ingrid. En zij had het over Tu es foutu. We gaan naar het lokale nieuws van 11:30 alweer. En na 11:30 hebben we weer even contact met Jan Staphorst. En hij staat op Bataviahaven. Tot zo.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:45 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibbel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij Staphorst was de weg helemaal dicht. Nu is er weer 1 rijstrook vrijgegeven. Je hebt een file van 7 kilometer vanaf Ommen en de vertraging is zo'n 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Op visite bij Spoor 55. Met Joke, Jules en Emiel.

0: Hobby Horse was dit met Summertime. Jan.
1: Joke.
0: Ja, heel toepasselijk, hè?
1: Ja, zeker. Het is inderdaad summertime.
0: Ja,
1: en daar werd het ook hoog tijd voor. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Want we hebben genoeg storm en regen.
0: Dat
1: we weer in ons blote bast in de tuin kunnen zitten.
0: Zo
1: en dat we een
0: het.
1: Beetje bruin worden.
0: Ja.
1: Ik sta hier op een heel mooi punt. Ik kijk over de haven heen. Het windje gaat zo door mijn haar heen. En ik zie in de verte zie ik een aquamobiel aankomen. Een rode auto. We zien hem eigenlijk elk jaar. En elk jaar vind ik het weer fascinerend om hem te zien dat hij als auto, dat hij zo hier door de haven heen vaart.
0: Ja, apart, hè?
1: Als kind zijnde weet ik nog wel dat in de jaren 70... mijn ouders hadden een boot en er waren op de boot. En af en toe kwam er ook zo'n aquamobiel, die kwam dan voorbij varen.
0: Ja.
1: Ik vond het als kind altijd machtig. Nou ja, en ik zit er nu, 2026, ik vind het nog steeds machtig en ik zit ernaar te kijken.
0: Ja.
1: Maar ik sta hier naast meneer Voogd. En we hadden het net al in de uitzending erover dat het merk Mercedes bestaat 140 jaar. Mm. Het schijnt de allereerste auto te zijn die een automobiel was. Dat jubileumjaar wordt natuurlijk gevierd. Dat zal ongetwijfeld misschien wel met een speciale editie komen van een auto. Maar ik sta hier naast meneer Voogd. En meneer Voogd is buiten de stadsgrenzen. Maar heeft ook in de stadsgrenzen ook nog gewerkt. Want ik heb begrepen dat u bent ook marktkoopman toch geweest?
2: Ja, klopt. Ja, ja. Voor een jaar of 10 geleden heb ik hier op de markt gestaan.
1: Ja, en wat verkocht u op de markt?
2: Accessoires, speltjes, onderdelen, boeken, noem maar op.
1: Ja, en de speltjes, bedoelt u dan die speltjes die je dan vroeger kon kopen van bepaalde merken en fabrikanten?
2: Ja, oude echte, tegenwoordig maken ze alles na. Hmm. Maar dat waren erg originele speltjes, net zoals hier. Dit is ook een originele. Dit is jaren 60.
1: Ja.
2: Kijk, maar dit is tegenwoordig het nieuwe al, dat is van de club. En dit is ook van een herinnering van de bevrijding. Maar dit is een origineel speltje uit de jaren 60.
1: Ja, ik zou er zeldzaam goed voor zorgen. Maar meneer, we staan hier bij een rode auto. Een rode Mercedes 220 diesel. Ja. Maar is het echt de kleur rood? Want het is een beetje bedouwen.
2: Dit is Corneo-rood noemen ze dit.
1: En wat is er speciaal aan deze Mercedes? Want van welk jaar is hij eigenlijk?
2: Die is van 1975. Ja.
1: Oh, daar staat het op. Ik sta daar naar te kijken en ik zie het gewoon niet goed.
2: Maar het is een beetje een luxe uitvoering, omdat hij een hele aparte kleur heeft. En dit is het, hoe noemen ze dat? Een MB-tex noemen ze dat, hè?
3: Ja.
2: Dit was ook extra. Want normaal moet je maar eens opletten als je straks rondloopt. Je had ook dat het helemaal sky was.
3: Ja.
2: Maar dit noemen ze MB-tex.
1: Oké. Okay,
2: die is voor de helft stof.
1: Ja, een combi van leer en stof.
2: Maar dat is ook alweer zoiets, wat ik u straks al zei. Dan moest je ook weer extra bestellen, want je kon alles bestellen. Alles wat hem bouwde bij Mercedes. Net als dat stuur wat ik er straks zei. Maar dit was allemaal extra. Dat was, anders kreeg je gewoon Sky.
1: Ja, dus ja, de Mercedes was toen wel een beetje de goed gesitueerde mensen.
2: Ja.
1: Want dat was een dure auto.
2: Als je iets extra zou hebben, zoals een open dak en zo. Ja, dan kwam er zo 1000 gulden nog meer bij.
1: Ja, want als we praten over 1975, dat deze auto dateert. Wat voor prijzen was dit dan te koop in de showroom?
2: Ja, ik denk dat deze toen 16.000, 17.000.
1: Ja, dat was een hoop geld toen de tijd. Want we maakten net een mooie vergelijking. Want een Volkswagen Kever, wat kostte die toen de tijd?
2: Ja, dan ga ik nog even een tijdje terug. In 1968 is de W115, 114 uitgekomen. De -8. Toen kostte een Volkswagen Kever, een kale Kever, praat ik over een 1200. Dat was toen de lichtste uitvoering. Die kostte 3000 mark. Ik heb nog even, maar dat heb ik toevallig eens gelezen. Maar dan kostte een 200 benzine, een W114. Een kale 200, die kostte 10.000. En dan heb je over de goedkoopste model.
1: Ja, dan hebben we gewoon de standaard uitvoering, hè? Ja. Ja, er zit een heel hoop prijsverschil in.
2: Ja, dan ging de prijs behoorlijk omhoog.
1: Ja, en wat heeft u, want vanaf wanneer heeft u deze auto in uw bezit?
2: 2017.
1: Oké, dat is nog kort. Maar u heeft er al iets speciaals aan gedaan, want u heeft hem een beetje gepimpt, heb ik begrepen. Ik zit naar een heel mooi stuur te kijken, maar wat is dat verhaal achter dat stuur?
2: Dat noemen ze elfenbein. Dat is gebroken wit. En dat was ook een accessoire. Want ik ben daar toevallig aangekomen voor een redelijke prijs. Maar ze vragen op internet voor die witte sturen van die oude Mercedes €1000.
1: Dat is een hoop geld?
2: Dat is een hoop geld,
1: ja.
2: Ja. Maar dat heb ik voor deze niet betaald, hoor. Maar ik wou hem er gewoon in hebben.
1: Ja, ja.
2: En dat vind ik mooi.
1: En rijdt u er nog dagelijks mee?
2: Ja, als het goed weer is, dan neem ik hem mee.
1: Ja, maar
2: deze auto's die zijn bekend geworden. Dit was een serie die was enorm succesvol. Want ze zouden in 1975 al stoppen met de productie. Mm-hmm. Want toen kwam de 223. Maar toen waren er nog meer dan 1000 in bestelling. En toen hebben ze nog bijna een half jaar doorgebouwd, tot 76.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Dat was een enorm succes.
1: Ja, ik hoor u net allerlei verschillende types opnoemen van Mercedes. Want je denkt, nou ja, het is een Mercedes-Benz. En dan denk je, nou ja, dat is het. Maar er zijn heel veel verschillende. Maar ik begrijp er ook uit dat er heel veel, voor al die type Mercedes die er zijn, dat er ook allemaal verschillende clubs zijn. Hè? Het is niet allemaal dat je bent lid van een van de grote Mercedes-club, maar het zijn allemaal verschillende types.
2: Wij zitten onder de vleugel van de MBAC. Die staat hier met een stand.
1: Ja.
2: Maar afzonderlijk zijn wij de W114-115 club.
1: Ja, ja.
2: En wij hebben rond de 200 leden.
1: Ja, en is er dan nog een beetje een rivaliteit onder die clubs? Of is het allemaal
2: jongens? Ja, je hebt ook de S-klasse. Er wordt wel eens gezegd, ja, die jongens die lopen een beetje met de neus omhoog.
1: Ja.
2: Maar daar trekken we nooit zoveel van aan.
1: Ja.
2: Daar trekken we nooit zoveel van aan. Mercedes is Mercedes. En als iemand met een 1 traint of een ander dingetje, dan moet je ook respect voor hebben. Ik vind een andere auto ook leuk. Ik ben nog een keer gek van Mercedes. Dat heeft vaak met je verleden te maken.
1: Ja, en wat is uw verleden dat u dan kiest voor deze auto?
2: Ik heb u straks verteld. Ja, toen hadden we nog geen radiocontact. Nee. Ik ben begonnen met BMW. Maar ik raakte toen, inderdaad kwam ik in de handel. Ik ging voor mezelf werken. En dan werd BMW met de benzine werd veel te duur.
1: Hmm.
2: En toen ben ik overgestapt. Toen had ik een W-serie 1 220D. Ik denk, ik moet een diesel hebben. Mercedes was toen, die stond bekend als de beste diesel. En toen ben ik overgestapt op Mercedes diesel.
1: Ja, en dan nooit meer verlaten dus?
2: Nee.
1: De liefde is altijd?
2: En door het werk ben ik later met bussen gaan rijden. Toen had ik wel een andere auto. En nu ben ik in de ruststand. En toevallig op de een of andere manier, een kennis van mij die had Mercedes. Ik denk, ja jongens, maar dat was toch wel een auto. Ik wil weer terug naar Mercedes. Nou ja, en toen kwam ik bij de W114-115 terecht. Ik kreeg een tip. Die was van die man. Nou, en sinds 2017 heb ik weer 220D, W115.
1: Ja. En sleutelt u er nou zelf heel veel aan?
2: Ik doe er zelf ook nog behoorlijk veel aan, ja. Omdat ik zelf ook in die oude tractoren zit, dieselmotoren. Ja. Ik ben altijd dieselman geweest. Diesel vind ik fantastisch.
1: Ja, maar dan bent u eigenlijk een beetje tegenwoordig alleen in de maatschappij, een diesel. Want dat is niet meer milieutechnisch verantwoord, hè?
2: Dat kan niet meer. Maar als je een diesel goed in orde hebt, en die is goed in orde. Ik ga niet opscheppen, maar die is gewoon in goede orde.
1: Ja.
2: Dan valt het best mee, hoor. En als een diesel één keer op de baan is, dan is die niet zo verruimd. Dat valt wel mee.
1: Ja.
2: En als je er goed mee omgaat, gaan ze veel langer mee.
1: Ja, die blokken zijn onverslijtbaar.
2: Die zijn onverslijtbaar. Want tegenwoordig ook alles moet elektrisch worden. Maar die auto's die er al zijn dan. Wat moeten we daar dan mee? Moet die dan allemaal maar een schroot doen? Is dat geen massavernietiging?
1: Ja, ik ben het met u eens, maar ik geloof niet dat wij hier op de Alzheimerdag het wereldprobleem gaan oplossen.
3: Zeker niet.
2: Maar deze auto's, ik zeg altijd, daar zit nog sfeer aan.
1: Ja.
2: Daar kun je aan zien dat waren nog echte automobielen.
1: Ja, als je in zo'n auto doet het door doorbreidt of zo, ja, dan heb je wel bekijkstof.
2: En als je alleen dit.
1: Ja, dat is geen pisbakkenstaal, hè?
2: Dat bedoel ik. Die auto's, daar heb ik respect voor. En die jongens die auto's ontworpen hebben, daar heb ik respect voor.
1: Ja.
2: Toen waren er geen computers. Die deden dat allemaal met de hand. Dat werd getekend.
1: Met potlood.
2: En dan, ja. Paul Brak was de ontwerper van deze auto's.
1: Ja, moeten we concluderen dat vroeger toch alles beter was?
2: Ja.
3: Zeker wel.
1: Goed, dank voor het mooie verhaal en heel veel succes. En hopelijk valt u in de prijzen met deze mooie Mercedes diesel.
2: Daar gaat het mij niet om. Ik vind het een leuke dag.
1: Ja, toch? Bent u voor de allereerste keer hier?
2: Met de auto wel,
1: ja. Okay.
2: Ja.
1: Nou, hopelijk valt u in de prijzen met de Mercedes. Dank wel voor het verhaal, hè.
0: Hey Jan, zijn er nou ook nog mensen die in klededracht zijn? Of die beide aangekleed zijn?
1: Die heb ik nog niet gezien.
0: Oh, niet?
1: Ja, normaal gesproken zijn er altijd wel inderdaad auto's. En vooral de auto's die een beetje uit de jaren 30, 40 komen. Hè, die zijn dan helemaal in klededracht. Mm-hmm. Die heb ik zelf nog niet gezien. Maar de dag is zo groot. Allemaal auto's. Er zijn, geloof ik, over de 400 auto's.
0: Mm.
1: Dus ik heb ze niet allemaal gezien. Ik heb even de pareltjes eruit gehaald. En hier en daar natuurlijk ook de verhalen die je aanhoort van de mensen die je aanspreekt. En ik kan alleen maar zeggen dat het. Je moet wel een dikke portemonnee hebben, passie. En je moet een beetje kunnen sleutelen.
0: Ja.
1: En je moet ook je auto droog en veilig en warm weg kunnen zetten.
0: Ja, zeker.
1: En dat is
0: belangrijk.
1: Ook niet iedereen gegund natuurlijk.
0: In
1: Nederland.
0: Nee.
1: Joke, tot zover deze verslaggeving.
0: Is goed.
1: Batavia Haven.
0: Ja.
1: Ik wens je nog een hele fijne uitzending.
0: Ja, dank je.
1: Voor degene die zitten te luisteren, als je niks te doen hebt vandaag, ik zou zeggen, kom naar Batavia Haven. De locatie is op zich al mooi. En die wordt alleen maar mooier door al die mooie auto's die hier staan te stralen. En de eigenaren met al die mooie autoverhalen die erbij horen.
0: Nou Jan, ik wil je ook hartelijk bedanken hoor. Het ging hartstikke goed.
1: Nou, goed om te horen.
0: Ja,
1: dat ik
0: leuk.
1: Mag ik blijven?
0: Jij mag hartstikke blijven.
1: Oké,
0: mag
1: nou,
0: ik
1: goed
0: ook
1: om
0: blijven?
1: Te horen. Ja, okay. Ja hoor, jij mag ook blijven hoor.
0: Okay.
1: Hey, fijne dag allemaal. Ja. Goedjes. Dag.
0: Oké, doeg.
1: Dag.
0: Doeg.
4: Dit is Radio...

Oké, ja, u hoort het misschien wel. Er gaan twee muziekstukjes door elkaar heen. En waar gaan we nu naartoe? Emiel, naar Leroy, de typewriter. Oké, gaan we die proberen. Nee, hij is echt in de war. Op de een of andere manier. Max Worski? Of weet je het niet? Nou, we moeten het eventjes uitzien te vinden of hij het zo direct wel goed doet. Maar ja, hij is een beetje van slag waarschijnlijk. Gaat het? Ja, oké, de typewriter.

0: Hi Mitchell was dit met My Truly, Truly Fair. En daarvoor de Beverly Sisters met Sisters. Goed, we zijn aan het einde gekomen van ons programma of visite bij Spoor 55. Dit was even een andere uitzending dan anders, maar wel heel leuk en interessant. Het ging over de Oldtimerdag en die bestaat 40 jaar. Ik wil ook Jan Staphorst heel hartelijk bedanken, onze razende reporter op Bataviahaven. Emiel, dank je wel voor de techniek. Sjoe, voor een paar berichtjes. Ja, het is niet anders. En ik bedank mijzelf voor de muziekkeuze. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Ik zou zeggen, maak er een mooie Vaderdagzondag van. En als je tijd hebt en zin, ga even naar Bataviahaven. Je kijkt je ogen uit naar alle oude oldtimers. Tot ziens.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Na een stormachtige nacht en natuurlijk een stormachtige overwinning van het Nederlands elftal is dit weer...
1: De klassiekers.
6: De klassiekers.
1: De verhalen. De sfeer.
6: De sfeer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
6: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
6: Classic Sunday. Met René van Elst.

track Holiday uit 1983. En wat een heerlijke zonnige klassieker blijft het toch. Nou, over zonne gesproken vandaag. Ja, dat blijft het zeker. Van die zonnige vakantie vooruit van Madonna gaan we gewoon eventjes lekker naar deze plaat van Paula Abdul en Straight Up. Ik zeg welkom bij de show. Dit is Classic Sunday tot de klok van 6. En mijn naam is Van Elst.

zijn vader dan, wel Alan Clark met die prachtige Father and Friends uit 2007. En wat ontzettend mooi en puur kippenvel moment blijft dit toch. Wat warme familiebanden van de familie Clark gaan we terug naar 1967... voor een van de meest glorieuze en tijdloze crooners uit de muziekgeschiedenis. We hebben het over Andy Williams en Can't Take My Eyes Off You.

Dat waren de Beach Boys met het diep melancholische barokke Tears in the Morning uit 1970. En wat een ongekende parel is er toch uit de rijke oeuvre. En van de tranen van de Beach Boys gaan we nu even misschien terug naar de meest troostende, iconische popballad aller tijden. Let It Be, The Beatles.

Peoples, vrienden van de show. Straks in het tweede gedeelte van dit programma hebben we natuurlijk de Nederpop Top 3. En ik besluit eventjes met deze plaat. Layback en Sunshine Reggae. Dan gaan we richting het lokale nieuws. En daarna ben ik gewoon weer bij je terug.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen, zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibol in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Going, oftewel Get It On uit 71. Wat een heerlijke lone sexy groove lijkt het toch van T-Rex. Zo, welkom terug. Jawel, van die rauwe verleiding van T-Rex gaan we naar het jaar 1996... voor een brok pure, ongefilterde emotie. De Amerikaanse R&B-koningin Toni Braxton leverde destijds met hulp van de hitmachine Diana Warren haar absolute handtekening af. Een ballad die klein en breekbaar begint met haar loopzuivere, diepe altstem, maar uitgroeit tot een van de meest monumentale

donderdag. Paul Hardcastle met die goddroge, super funky Don't Waste My Time uit 86. En iedereen kent hem natuurlijk van zijn gigantische anti-oorlogshit 19. Met deze track bewees in ieder geval Hardcastle dat hij ook de absolute koning is van de synth jazz funk. Straks de verjaardag van Ray Davis. En dit is natuurlijk Duff en Godot met Duizend in Thousand Skritt.

0: is ze vandaag jarig. Je hoort het in het programma Classic Sunday bij Radio Lelystad met René van Elst.
1: Wie is er vandaag jarig?
2: Nou, Ray Davies viert vandaag zijn 82e verjaardag. De zanger, gitarist en songwriter van The Kings wordt gezien als een van de grote liedjeschrijvers uit de Britse popgeschiedenis. Raymond Douglas Davies werd op 21 juni 1944 geboren in Fortress Green in Londen. Samen met zijn broer Dave richtte hij in 1963 The Kings op. Een jaar later brak de band wereldwijd door met zijn ruige en invloedrijke You Really Got Me, een nummer dat de weg vrijmaakte voor hard rock. Davies onderscheidde zich door zijn scherpe observaties van het dagelijkse leven. Klassiekers als Waterloo Sunset, Sunny Afternoon en Lola combineerden sterke melodieën met verhalen over gewone mensen, humor en maatschappelijke kritiek. Zijn invloed is nog altijd groot. Van Britse popbands, waaronder Blur en Oasis, noemen hem een belangrijke inspiratiebron. Voor zijn bijdrage aan de muziek werd hij in 2017 geridderd en mag hij zich officieel Sir Ray Davies noemen. En op zijn 82e blijft Ray Davies een van de meest gerespecteerde songwriters ooit. Lees het hele artikel op www.popmagazine.nl. Dit is Sunny Afternoon.

blijft de hele week mooi weer volgens mij. Phil Collins staat klaar met Another Day in Paradise. Blijf lekker luisteren, want het volgende uur hebben we natuurlijk de Nederpop Top 3.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De

lekker hoor. Rick Nelson met die ijzersterke, relaxe, klinkende Garden Party uit 1972. Nog een kleine 5 uur van de ultieme, intieme country rock van Rick Nelson. Dan gaan we eventjes naar de dansvloer. Dan draaien we even de tijd door naar het magische funkjaar 85. Sheila E. en Love Bizarre.

1966, Substitute. En wat een ongelofelijke brok energie blijft het toch. Geschreven door de creatieve brein van Peter Thompson. En gedragen natuurlijk door die goddroge akoestische gitaarriff, de denderende drums van Keith Moon en die heerlijke sarcastische teksten van Roger Daltrey. We gaan even vlak voor zijn overlijden in 1991. Want toen keek Freddie Mercury vanuit de studio in Montreux uit over het glinsterende meer van Genève. En het besneeuwde Zwitserse landschap. En dan kun je vertellen, volgens mij staat er nog een beeld. Queen en Winter's Tale. It's

0: bliss.
1: Zo, ik was hem bijna vergeten.
2: René van Elst.
1: Er stond in Berlijn ooit een muur. Die scheidde twee werelden duur. Maar het lied klonk vol kracht. Dat de scheiding verzacht. En liet zien, vrijheid wint op den duur.

Och, een van de mooiste nummers van natuurlijk het Klein Orkest. Nou, dat was een monumentale. Ja, nog zo eentje. Wereldwijd nummer 1 succes van Pink Floyd namelijk. Uit 1979. Another Brick in the Wall.

0: If you don't eat your meat, you can't have any pudding.
1: Pink Floyd and Another Brick in the Wall. Dan gaan we even naar houtbouwers van Champagne. En dan ben ik zo dadelijk na het lokale nieuws gewoon weer terug met de Nederpop Top 3.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibbel in Bataviastad heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
6: Dit is de Nederpop Top 3. De grootste hits van eigen bodem.
5: In het programma Classic Sunday.
7: Inderdaad, de 21ste en we hebben hier de dijk op nummer 3, als ze er niet is. We gaan even terug naar 1994. De dijk mag met recht de absolute grondlegger van de Nederlandstalige soul rock genoemd worden. Al sinds het begin van de jaren 80 maakte de Amsterdamse band furore, maar in 94 leverde ze met Als ze er niet is een popjuweel af dat de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan. De poëtische tekst over een man die pas bij afwezigheid van zijn geliefde beseft wat hij eigenlijk mist. En hij raakt natuurlijk wel een universele snaar. De doorleefde en doorrookte stem van Huib van der Lubbe snijdt recht door de ziel van de luisteraar. ondersteund door een sterke, ijzersterke funky bassline. De iconische popplaat is vandaag de dag online goed voor ruim 20 miljoen streams. En sluit deze historische top 3 af op een waardige manier. De Dijk, als ze er niet is.
8: Nummer 3.

0: de dijk. En dat is waar, als ze er niet is. In de late jaren 90 kon werkelijk niemand om de weelderige popsound van de Limburgse band Volumia heen. Onder aanvoering van de charismatische zanger Xander de Boussanier scoorde hit na hit. En natuurlijk hun absolute meesterwerk, Hou Me Vast. Dit nummer blinkt uit herkenbaarheid, emotie en pure nostalgie. De bombastische productie, compleet met blazers en een meeslevende pianospel, zorgde er de jaren 30 later nog altijd voor dat de track een gegarandeerde trigger is voor kippenvel en luidkeels meezingen in de auto. En dat de sound nog altijd springlevend is, bewijzen de statistieken op de streamingplatforms, waar de teller voor deze indrukwekkende ballad inmiddels de 25 miljoen streams passeert. En we gaan er naar luisteren. Volumia en Hou Me Vast.
1: 1998.
2: Nummer 2.

0: Volumia. En hou me vast op nummer 2. Jawel, dan gaan we natuurlijk even naar nummer 1. Want met stip op nummer 1 staat de ultieme gitaarrock ballad van Dick Hout. Toen de band uit Den Helder in 1994 Stil in Mei uitbracht, veranderde het Nederlandse muzieklandschap direct. De herkenbare gitaarriff, de melancholische tekst en de rauwe emotionele zang van frontman Martin Buitenhuis bleken een gouden formule. Rond de eeuwwisseling werd de track door radio-dj's en het publiek uitgeroepen tot de beste Nederlandse lied van de 20e eeuw. En die legendarische status verzilverden ze vandaag de dag online. Met inmiddels meer dan 50 miljoen streams is dit een onbetwiste, absolute streamingkoning van de jaren 90. En het nummer heeft na 30 jaar nog niets van zijn kracht verloren en blijft een van de vaste ankers op het Nederlandse radiogebied. We gaan naar, natuurlijk, Van Dikhout en Stil in Mei.
1: 1994.

Tuurlijk schreeuw me lekker raak, want ik ga eruit. Mijn zondag zit erop, zo dadelijk Mart Walter. Ik ga eruit met de Rolling Stones en Almost Heard Your Sign. Veel plezier met de overige mannen nog en maak er een mooie zondag van. Dag.

0: NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer, droog en zonnig, bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files op dit moment met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Utrecht. Vanwege de wegwerkzaamheden daar is de linkerrijstrook dicht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen kun je 5 tot 10 minuten bij je reistijd tellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: weet, kom maar uithuilen.
1: The subtle way you smile.
0: Wauw, wat een verschrikkelijk mooi liedje zo even na twee uur. Tom Jones en If He Ever Should Leave You. Dan kom je bij mij.
2: Ja, natuurlijk. Goedemiddag.

0: Classic Sunday.
1: Zo, er zat er eentje heet gebakken in de studio, dames en heren. Hij is terug uit Italië. Hij is knijterbruin. En ik wou hem bijna de studio uitsturen. Ik zeg, wie bent u? Wie bent u? Van Elst, jongen, dank je wel. En fijn dat je weer terug bent op het toestel. Zo, het is even na tweeën geworden. En dat betekent de nationale oldtimerdag vandaag in Lelystad. Dus wat mij betreft, daar gaan we.
2: This is Mark Walker. Goedemiddag.

moet draaien in je auto. Zo'n oldtimer dit. Ja, dan doet het goed hoor. Ja, The Trucks with a Girl Like You. En dan kijk je even rechts van je. En als je een Engelse auto hebt, kijk je even links. Dan denk je, jeetje, wat heb ik toch al lekker vanaf zitten in mijn auto. Ja. En ik zag er vandaag een paar lopen, jongens, dat je zegt, nou, hè? Als die toch eens eventjes naast mij in de auto zal zitten, dan denk je, ja, dan heb je het goed voor elkaar in ieder geval. Hey, daarvoor natuurlijk dat ietsje gedaan. De Beatles die we altijd even draaien op de Nationale Oldtimer Dag. Baby, you can drive my car. Als je hem alweer heel terugbrengt, hè? Had je dat vroeger ook? Hè? Als je net verkeering hebt en je gaat je auto uitlenen aan je vriendin, dan denk je, oh mijn god. Komt die wel heel terug, hè? Hey, goedemiddag allemaal. Je luistert naar de Classics onder je Radio Ledenstad 903 FM. En leuk dat je bent aangehaakt. Wij zijn hier de zondagmiddag met al die mooie klassiekertjes van toen op de Classic Sunday. Van Elst, jongen, ga er nog even lekker van genieten, want er wordt de aankomende week heerlijk weer. Dan kun je nog eventjes een beetje natillen van al die mooie dagen die je gehad hebt in Italië. Hè? Maar ik moet eerlijk zeggen, hij heeft wel wat lekkers meegenomen. Hij heeft een lekker wijntje meegenomen en hij zegt, die mag je vanavond eventjes heerlijk gaan nuttigen. Nou, dat gaan we ook doen, hoor. Ja. Zo, in ieder geval, Mart, tot aan 4 uur en we zitten nokkie.

0: kan ruzie hebben en je kan ruzie hebben. Maar bijleggen, oh my. Hallie Roos, die zong het erover Adult Education. Oftewel, ze hebben ooit eens ruzie gehad. Maar over God Only Knows. Maar ja, sindsdien maken ze geen liedjes meer samen. En dat is eigenlijk is dat wel jammer natuurlijk.
1: Hey, wat mogen wij ook even? Ja, daar komt ie. Goeiemiddag.
2: Wat zeg u?
1: Goeiemiddag.
0: Ja. Jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag. Al die mooie herinneringen vanaf de eindjaren 50 tot 2015. Je hoort ze allemaal. En mochten ze er niet tussen zitten, dan weet je de ingang om ons te bereiken natuurlijk. Classic Sunday at radioleerstad.nl of via een pb'tje kun je dat ook natuurlijk doen op onze Facebook-site. Zoek ons maar op Classic Sunday en like ons meteen. En uiteraard, je kan onze voicemail instreken op 0320-234-344. Dus mocht jouw liedje er niet bij zitten, schaam je dan niet om via die wegen ons te bereiken natuurlijk. En dan gaan we volgende week alles in het werk stellen om jouw favoriete liedje te draaien. Ergens tussen 12 en 6 uur. En wil je zeker zijn dat hij bijvoorbeeld om 14:15 gedraaid wordt, dan zet er dan even de tijd bij. Is wel zo makkelijk natuurlijk. Ha, jongens. Eerlijk gezegd, ik moet je zeggen, ik zit thuis in een gigantische verbouwing. We zijn alles aan het verbouwen. En dan weet je het wel, er komen de stucadoors, er komen de vloerleggers, er komen de gasten die de meubels komen maken en dat soort dergelijke dingen. Maar wat heb je daar in verschrikkelijke stof van, joh? Ik heb nog nooit zoveel stoflongen gehad dan de afgelopen 2 weken. Nou heb ik natuurlijk op die zondagmiddag ook stoflongen. Dat is natuurlijk door het draaien van die oude plaatjes. Maar dit is van de kroon, hoor, dit. Jongens. Weet je, dan plak je alles een beetje heel goed af. Denk je, nou, er komt geen stof naar boven of wat dan ook. Hè? En puntje bij paaltje zit het dan toch overal door het hele huis heen. Ongelooflijk. Maar goed, het resultaat mag er wezen. En ik zeg, we gaan richting de uitgang in ieder geval. Zo, even opschieten. Want,
3: Hey, Mart.
0: Ja, wat is er namens?
3: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ik zal het wel even doen.
3: Met deze oude discoknaller.
0: Oh, en wat voor eentje. Het is echt zo'n typisch plaatje uit de jaren 90. Ken je ze nog? De Rhino Girls? En I Rubber. Yeah. Tot 14:30 tot aan de lokale berichten. En natuurlijk het weer. En wat gaat het verkeer?

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen, zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibol in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Geef dat kind een... Wat zegt u? Geef dat kind een snoepje. Geef er twee, daar zijn we van eraf. Wauw, wauw, wauw. Die had er een hele grote hit in 82 met I Want Candy. En natuurlijk op die steunplaatdag op de woensdagmiddag, al die platenpluggers die kwamen bij elkaar. En natuurlijk kwam Frits Spit lopend met zijn labrador, ging in een hoekje zitten. En zodra de platenpluggers de plaatjes in de mand gooiden, dan liet hij die hond.

0: Wauw, wat een heerlijk liedje, jongens.
1: Ja.
0: Al zeg ik het zelf, ik heb hem zelf opgezet. Ja. Dat is het voordeel ervan.
1: Ja.
0: Er komt geen computer om de hoek kijken op de zondagmiddag. Nee. We zoeken alles zelf uit.
1: Ja.
0: Wat is nou het mooie van die Classic Sunday tussen 12 en 6 uur? Geen computer aan te pas. Hè? We nemen alles van thuis mee en dat stoppen we hier in al die machines die hier staan. En dan komt dit eruit. Leonard in Friends en de koffer natuurlijk van Marvin Kaye en Tammy Terrell met Ain't No Mountain High Enough. Ook nog een keer later op de plaat gebracht door Diana Ross. Ook nog een keer, ja. Nou, mooi. Zo. En over dat gesproken, daarvoor gingen we terug naar 1974. Dat was de tweede grote hit van George McRae. Je kent hem natuurlijk wel van Rock Your Baby. Maar die is zo uitgekoud dat we zeggen, no. We pakken die tweede erbij. I Can't Leave You Alone. En dat was natuurlijk in 1974 ook een leuke hit voor je, hoor.
1: Jazeker.
0: Classic Sunday, duur rond tot 6 uur met straks tussen 4, 5 Jan Staphorst met opmerkelijke feitjes en leuke nieuwsberichten uit het verleden. Je hoort het straks. En uiteraard ter afsluiting op die Classic Sunday. Renéetje Pol met het laatste gedeelte van die Classic Sunday. Over dat gesproken, het is de hoogste tijd voor...

0: Tuurlijk, ja. Iedere zondagmiddag rond 3:15. De grote Radio Lelystad Classic Sunday jukeboxplaat. Ja. Dat is ook trouwens ook het enige liedje waar wij geen invloed op hebben. Dames en heren, dat wordt samengesteld door de muziekpolitie van Radio Lelystad. Die heeft ook als enige de sleutel van de jukebox. En die stoppen daar 99 Nederlandstalige producties in. Nou, niet dat ze die elke week gaan verversen. Nee, het plaatje wat we gedraaid hebben verleden week, dat halen ze eruit. En daar zetten ze een nieuwe voor in de plaats. En dat is altijd weer opmerkelijk natuurlijk wat daar uitkomt. Maar goed, over dat gesproken. Hij staat naast me. Ook de roulette tafel, die hebben we weer eventjes aangeschoven. Het is trouwens een hele grote, hele grote. Ik kan hem zo naar mijn binnenstas op. Zo groot is. Maar het is wel een roulette tafel. Ja, het is een mini, hoor je dat. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ding staat naast me. Ik pak even het balletje uit de zak. En traditiegetrouw ga ik eventjes een slingertje geven aan onze roulette tafel. Ja. Ook weer gebeurd. Ik pak nu het balletje en ik ga hem er nu in gooien. Nog harder. Nou, eens even kijken waar hij op terecht komt deze zondagmiddag. Altijd weer een verrassing. Dat is nou het leuke van die klassiek zo mee. Hij is gevallen. Waar is hij opgevallen?
1: Nummer 8.
0: Nummer 8 is deze zondagmiddag aan de beurt. Nou, gauw eventjes geld in dat ding gooien. Hoppakee. Even die knopjes indrukken. Het is er gelukkig maar 1. Hoppakee, 8. Ja, ja. Het armpje dat ligt op. Gaat richting de plaat. Jawel. Ik zeg, en ik zie wat jij niet ziet. Hij hangt erboven en...

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

4 jaar achter Motown Records en Tish. Ik heb het natuurlijk over de Four Tops en You Keep Me Running Away. Oftewel, als je thuis komt, denk je, ik wil weer weg. Ik heb er zo genoeg van. Oh, trouwens, daarvoor ook weer zo'n heerlijke U-box-plaat. Niemand minder dan Henk Wijngaard. Ja, de trucker is ondanks nog 80 jaar geworden. En ze hebben hem heel groot in het zonnetje gezet. En een van die grote hit die hij had in de jaren 80 was de Asfaltrocker. Leuke plaat om weer eens even terug te horen. Hè? Ja. Dan hoor je van die opmerkelijke plaatjes uit die U-box komen. Dat je zegt, oh ja. Oh, en even...

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen.

0: Rutte bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Molux Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertragingstijd. Ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze bezig aan de weg. De linkerrijstrook is daarom dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Dan nog de N307, Horen richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad is je vertraging meer dan een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

de beste zangers van heel Nederland. Althans, dat vindt hij al. Ik heb het over Stef Bas, Pop in je moerstaal. En is dit later. Wat mooi, mooi, mooi. Een man die elk liedje wel weer tot zijn eigen kan trekken eigenlijk. En zijn versie dan kan geven. Erg mooi. Stef Bas, je hoort hem hier als natuurlijk Pop in je moerstaal.

drie uur geworden en dat betekent de tijd voor de langslopende hitparade van Amerika, de Billboard Hot 100. Zo, we zijn begonnen in 1960 en we zijn nu beland in 1983. En je ziet, de muziekstroom die wordt steeds lekkerder, moet ik zeggen hoor. Want we zijn beland in de jaren 80 en dat is toch wel een muziekstroom wat ik erg apprecieer. Ja, de 60, 70 en de 80e jaren, dat is toch wel iets wat hoog in het vaandel staat bij mijzelf. En de rest van de heren natuurlijk ook hoor. Ja. Dat buiten besloten natuurlijk. Maar goed, hey, de Billboard Hot 100. We gaan naar het jaar 1982. En wat stond er op nummer 3, 2 en 1? Je gaat ze nu horen op de Classic Sunday.

toen die tijd in 1983 een totale invasie van het album Thriller. Dan heb ik het natuurlijk over Michael Jackson natuurlijk. En die vond op nummer 2 in de Billboard Hot 100 aan 1983. Ja. Oh, hey. Ja. Traditiegetrouw doen we dat altijd op de zondagmiddag. Eventjes na de klok van 3 uur blikken we altijd eventjes terug naar die populaire hitparade van Amerika. De Billboard Hot 100. De langslopende hitparade. En zoals je weet draaien we altijd even op de zondagmiddag de top 3. Wat de belangrijkste platen waren in 83. Maar we geven natuurlijk ook even een overzicht van de 10 belangrijkste platen die toen die tijd in de hitparade stonden. Op nummer 10 vonden we de Eurythmics met Sweet Dreams Are Made For It. Op nummer 9 Michaels & Bello met I'm a Maniac. Op nummer 8, Patty Austin en James Ingram en Baby, Just Come To Me. Op nummer 7, Hall & Oates en Man Eater. En op nummer 6 vonden we Bonnie Tyler en Totally Eclipse of the Heart. Op nummer 5, de tweede plaat al van het album Thriller, Beat It van Michael Jackson. En op nummer 4 vonden we Man at Work uit Australië met Down Under. En wat was de top 3 voor het jaar 1983? Op nummer 3 vonden we Irene Cara met Flashdance, What a Feeling van de gelijknamige film. Op nummer 2 Michael Jackson en Billie Jean. En wat was in 1983 de best verkochte single in Amerika? Wat zal dat wezen? Wat zal dat zijn? Dat was The Police en Every Breath You Take.

de best verkochte single in 1983 van de Billboard Hot 100. The Police and Every Breath You Take. En wat scoorden ze nog hit na hit in de hitparade? Maar dat zien we volgende week wel weer in het jaar 1984.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen, zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:45 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibol in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. De langste file staat op dit moment op de N307 Hoorn richting Kampen. Het is druk bij Lelystad Bataviastad. Je doet er een half uur langer over. Dan nog de A1 richting Apeldoorn. 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Typisch weer zo'n plaatje dat je zegt, wauw, daar krijg ik kippenvel van. Elvis Costello uit 81, dat is alweer een tijd geleden. En dat ding was getiteld A Good Year for the Roses. Hey, ik ben er nog tot, nou, zou ik zeggen, 4 uur.
1: This is Mart Walther on the Classic Sunday.

0: ja. Ja, ja. Nou hoor ik je denken op de achtergrond. Hé, waar ken ik dat liedje van? Ja. Wat dacht je van Neil Diamond met Sweet Caroline?
1: Ja.
0: Ik zat even te luisteren naar dat liedje thuis. Ik zit altijd een beetje muziek samen te stellen thuis. En dan zit je wel eens door je albums heen te snuffelen. En dan kom je iets tegen dat je zegt, waar ken ik dat van? Hè? Ja, inderdaad. Neil Diamond, Sweet Caroline. Maar dit was een versie van uit 87 van Mink DeVille van de Spanish Troll. Die ken je ongetwijfeld wel. En hij heeft toen die tijd de titel dan meegegeven, I Call Your Name. Ja. Maar het is puur plagiaat als je het bijgaat, toch? Ja. Laat daar nooit rechtszaak over bestaan zijn, weet ik niet hoor. Maar goed. Het zal best kunnen natuurlijk, maar goed. Als je Neil Diamond ernaast zal liggen, dan zal je zeggen dat is precies de muziektoon die Neil Diamond ook gebruikte. En Mink DeVille ook. Nou goed, dat even te zeggen. Ik vond het wel eens een aardig liedje om even te draaien op de Classic Sunday in het kader van The Forgotten Classics. Oké, wat draaiden we ervoor ook weer? Oh ja, uit die waanzinnige serie Casa de Papel. En Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao. En toen werd dat weer een kleine hit in de hitperiode. Ik blijf het een leuk liedje vinden hoor, zonder weer. Kijk even op het klokje, dames en heren. Het is alweer bijna 4:15, dus de hoogste tijd voor...

Weer een buil op mijn hoofd aan het stoten tegen de microfoon. Hey, het origineel tegen de cover. We gaan terug naar 81 met Julio Iglesias met Amor de Mis Amor. En dat duurde tot 2015 tot William Jans met een Z op het einde. Daar een Nederlandse versie van maakte met dezelfde titel More Amor de Mis Amor. En hij zegt in het Nederlands eigenlijk: de pijn zit diep van binnen. Oftewel,

zou maar vragen, wat zal Goedio in zijn regenjas er zelf van vinden, hè? Ja. Ja, het origineel tegen de cover. Iedere zondagmiddag rond 4:15 op de zender. En ditmaal zien we terug naar het jaar 1981 met Goedio Iglesias en Amor de Misamor. En William Jans met een Z op het einde. Die maakte daar de Nederlandse versie van. Met als ik er morgen niet meer ben, dan ben ik er gewoon niet meer. Ja, makkelijk zat toch? Hey, mocht je trouwens ook suggesties hebben voor het origineel tegen de cover, laat het even weten via classicsunday@radioledenstad.nl. Via onze pb kan je dat doen, natuurlijk. En die pb kan je sturen via de Classic Sunday Facebook-site. Dus doe het maar eventjes. Of je stuurt het even door via de telefoon. Kan ook, spreek het even in. 0320-234-344. Zo jongens, in het kader van nou, hè, nou...

0: echte zondagmiddag. Zo, heb ik nog wat voor je? Natuurlijk heb ik nog wat voor je.
1: Oh. Hallo, hey, hallo.
0: Ja, wat is er? Wat moet je van me?
1: Kan u misschien een plaatje voor me draaien?
0: Oh, ja, ja, dat kan ik wel hoor, ja. Vind ik nog wel even leuk om voor je te doen hoor. Zo tegen het einde van de show. Men without hands.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Molux Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon.

0: In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Je hebt 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld. En ook op de N307 is het druk, Horen richting Kampen. Bij Lelystad Bataviastad sta je 10 minuutjes in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Classic Sunday met Jan Staphorst.
3: Nou, ik zou veel moeten doen voor zo weinig geld.
4: Aardige man, maar je moet er geen ruzie mee krijgen.
5: Maar mij, dat haar van hem, als hij wakker wordt, het is een soort alsof hij met zijn vinger in de stroom heeft gezeten. Helemaal zo en die smoel een beetje zo in elkaar.
6: Ik kon het niet. Het is Lunali aan de top.
7: Dit is humor, wat ik bedoel.
8: Geen enkele interesse, dankjewel.
9: Vreselijk, gelijk mijn neus dicht, gelijk in de hooikoorts.
5: De beuk erin!

heerlijk zomers plaatje. De Stylistics uit 1975. Het was de nummer 3 notering in de Nederlandse top 40 toen de tijd in 75 en 13 weken lang in de lijst. Ja, wat gebeurde er eigenlijk nog meer in dat jaar 1975? Nou, in Nederland hebben we voor de allereerste keer een treinkaping bij Wijnster van de Zuid-Molukkers. Dan Suriname, die wordt onafhankelijk van Nederland. En Bruce Springsteen is in Nederland en hij treedt op in de Rai. Het is de allereerste concert hier in Nederland. En daarna is hij nog wel een paar keer geweest, hoor. Bruce Springsteen, 1975. Hij was dus in Nederland. Dan is ook 75 het jaar van de vrouw. Dat was dus 1975. En ook hebben we een feestje in Amsterdam. Want Amsterdam bestaat 700 jaar. En dat doen ze ook tegelijkertijd met Zeel Amsterdam. Nou, dat is altijd een spektakel. Dat was toen ook al zo'n spektakel, hoor. En

goedemiddag allemaal. Daar is niks aan gelogen op deze zonnige zomerdag. 21 juni, jongens. Het is de start van de zomer. Zo, lekker hoor. Ik ben op fietsje gekomen. Ja, net zo makkelijk, toch? Tasje achterop. En lekker hoor. Je wint zo door het haar heen. Trouwens, René van Elst en Mart Walter, dank jullie wel voor de afgelopen 4 uur. Wat zien jullie er zonnig uit, jongens? Helemaal in het Hawaii, met een Hawaii-shirt. Is het niet een beetje over tijd eigenlijk? Een beetje? Is dat niet een beetje oud? Nou, het ziet er wel zonnig uit. Oh ja, er is niks over gelopen. Nou, in ieder geval, mijn naam is Jan en ik ben er tot 5 uur... met het ene laatste uurtje van de Classic Sunday. En ja, we gaan lekker door, gewoon met de gouden oude plaatjes. Met hier en daar een verhaal erbij en hier wat informatie uit hun jaren. En heb je ook een leuk verhaal? Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radiolelystad.nl.

als ik dit plaatje hoor, dan word je eigenlijk altijd vrolijk, hoor. Ja. André van Duin, ja, wie wordt daar niet vrolijk van? André van Duin, inmiddels 79 jaar. Ach, wat een leeftijd. Hij is geboren als Adrianus Marinus Kloot, want dat is eigenlijk zijn originele naam. Maar toen hij in 1966 doorbrak in Nederland, toen ging zijn vader de achternaam veranderen van de familie. En dat werd dus Kyfon. Hij heet dus eigenlijk André Kyfon, maar we kennen hem natuurlijk allemaal als André van Duin, 79 jaar. Wat heeft hij eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40, André van Duin? Een Nederlandse artiest in de Nederlandse top 40. Nou, laten we eens bij de statistieken kijken van deze vriendelijke, aardige, lieve man. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt, oh, die van Duin, die vind ik helemaal niks. Of dat vind ik zo'n eikel. Altijd alleen maar positieve reacties over André van Duin. Maar laten we eens kijken in die statistieken. Hij heeft 41 top 40 hits gehad in Nederland. 279 weken lang in totaal in die Nederlandse top 40 gestaan. En hij is 4 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Nou ja, een mooie staat van dienst natuurlijk. En je hoorde een leuk plaatje, want het is zomer. Nou, en daar is ook helemaal niks aan gelogen. Want ja, volgens mij gaat het toch echt gebeuren, hoor. 2026, het is lekker weer, hè? Ja. Hier en daar een beetje broeierig. Dat kan ook nooit normaal in Nederland. Maar goed, laten we niet klagen, hè? Nou, lekkere zomerse muziek zo. Op de Classic Sunday. June Lodge

0: heerlijke uit 1982. Ze brak helemaal door. June Lutz en Prins Mohammed. More Than I Can Say. Lekkere zomerse muziek zo. Op Radio Lelystad 93FM en DHB Plus. Kanaal 12 Dirk. En natuurlijk wereldwijd op radioledystad.nl. En daar vind je ook trouwens het laatste lokale nieuws uit de stad. En heb je een leuke plaat met een verhaal erbij? Misschien een leuk vakantieverhaal of zo? Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radioledystad.nl. Want dan zijn we gek op hoor. Op de slies en deurt van jouw verhalen met muziek erbij. Hè? Ga je trouwens al op vakantie? Nou, laat het dan even weten ook op classicsunday@radioledystad.nl. En stuur ook even een e-mailtje of zo. Of een ander kaartje. Dat is ook leuk natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk ouderwets. Maar het is natuurlijk wel hartstikke leuk als je een vakantiekaartje stuurt naar Radio Lelystad. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar een heel triest moment. We gaan naar 1982. België wordt opgeschrikt door een aantal supermarktovervallen. De overvallen zijn in 1982, 83 en 85. En dat zijn niet zomaar even wat overvallen van een supermarkt. Maar het zijn hele bloederige aanslagen. Maar liefst 28 doden en 40 gewonden. Verdeeld over die roofovervallen. En het bijzondere van dit verhaal is dat er nog nooit echt iemand is aangehouden. Maar afgelopen week is er toch een doorbraak gekomen. Er is namelijk nieuw DNA bekend geworden van twee Fransmannen die daarbij betrokken zouden zijn. Maar de Belgische overheid is daar niet zo heel erg happig op om dat allemaal te gaan onderzoeken. Het is allemaal een heel vreemd verhaal. Maar laten we eens terugblikken naar 1982. Vreselijk. De Bende van Nijvel.
1: De Bende van Nijvel. Beestachtig geweld vanuit het niets, nooit opgehelderd. Wij gaan terug naar België. Eerste helft van de jaren 80.
2: Juist achter hem kwam dan de derde en de Nien was gewapend, dus met jachtgeweer. En werkelijk naar alles wat dat beweegde schoot hij. Hij zag daar een plakkaat bewegen van de wind en knalde hij.
1: Een van de vele overvallen tussen 1982 en 85 en ze voelden in België als een schrikbewind. 28 doden, van wie 8 bij de laatste en bloedigste aanslag waar wij ons zo op richten, die op een Delhaize supermarkt in Aalst.
3: Het eerste schot natuurlijk is bij mijn zus ook in haar keel binnengegaan en mijn vader stond achter haar. Datzelfde schot heeft hun alle twee geraakt en ze zijn samen op de grond neergevallen. En ja, dan is het paniek, hè. En ik kijk naar mijn mama en die staat ook volledig verstijfd aan de grond. En ze kan juist nog iets zeggen van loop weg of zoiets in die genre. En automatisch was mijn reactie van terug naar binnen te lopen. En op het moment dat ik begin te lopen, hebben ze mijn mama doodgeschoten. En dan hebben ze mij onder vuur genomen. Heel de rit dat ik aan het lopen was naar binnen, heb ik toch nog een schot of 5 gehad.
1: Ineens was het voorbij, zo onbegrijpelijk als het gekomen was. En toen bleven de vragen over. De totale buit van alle overvallen was niet meer dan 150.000 euro omgerekend. Dus wat wilde deze bende? Meer dan 30 jaar later is het nog altijd een raadsel en is niet één van de daders opgepakt.
0: Classic Sunday.

je in Italië bent. Annalisa Scarrone. En Tutto Sommato. Uit de film Toscaanse Bruiloft. Een leuk liedje. En het is natuurlijk de taal van de liefde. En de mooie liedjes natuurlijk. Italiaans. Wat een mooie taal. Als al zeg je gewoon maar, ik ga even de vuilnisbakken buiten zetten, dan is het nog mooi. Het is gewoon ongelooflijk allemaal. En dit is het leuke plaatje. Je hoort ze allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6. Met René van Elst, Matt Walter, Jan Staphorst en René Pol. En ja, Pol is er straks na 5 uur voor dat laatste uurtje. En we draaien dit uur wat zomerse plaatjes. Ja, dat kan nooit kwaad met dit lekkere weer, toch? Ja? Is de barbecue al aan? Ja? Hoe laat gaan we eten? Nou, laat het even weten. Classic Sunday @radioclassics.nl.

In 1982 werd de zon opgericht in Groningen, want ze komen origineel uit het noorden, de Splitsing. En ze hadden hits en één zomer lang hoorde je. En ook Geef mij wind en zeilen. Allemaal leuke Nederlandstalige plaatjes van Splitsing. En in 88 gingen ze uit elkaar, maar toen richtten ze weer de band op de Jazzpolitie. En die hadden weer een leuke hit met liefdesliedjes. Nou, misschien heb je ze wel eens gehoord en heb je misschien ook wel de plaatjes gekocht in de jaren 80. Want dat deden we toen de tijd. Dan gingen we naar de platenwinkel om je singeltjes te luisteren en te kopen en ook je albums. Ja, dat was een hele andere tijd. Tegenwoordig zoek je het gewoon op internet, op je streamingdienst. En dan hoor je het gewoon op je oortjes, op je eerpotjes en zo. Dat soort dergelijke dingen. Ja, de tijden zijn veranderd. En gelukkig maar. We gaan op naar het lokale nieuws met Nathalie Hulshoff en het lokale weerbericht met Diana Roei. Eens kijken of de zonnestralen zo blijven doorgaan de komende weken. Toto en het legendarische Afrika. Wat een plaat.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibol in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Sunday.

tijden. En dat doe je allemaal hier op de Classic Sunday. De Chocolate Boys. En El Bimbo. En je zou zeggen, hé, dat komt ergens uit het zuiden van Europa. Maar nee, het komt wel zuidelijk. Maar het komt gewoon uit België. Ze hadden in de jaren 70 hadden ze grote hits. In totaal 6 miljoen platen verkocht. Een Belgisch beentje dus. En ze gingen Europa over. En ik weet nog wel, in 1975 ging mijn oudere zus... die ging als eerste ging ze vliegen naar Italië op vakantie met haar vriendinnen. Als eerste ging zij van de familie ging ze maar in een vliegtuig naar Italië. En dan moesten we naar Schiphol toe. Nou, dat was natuurlijk als jongere boertje was het natuurlijk hartstikke spannend. En toen kwam ze terug van vakantie. En toen had ze een plaatje meegenomen. In Italië had ze dat gekocht. Want dat was daar in de discotheek was dat een hele grote hit. En dat was dus deze plaat van The Chocolate Boys en El Bimbo. En ze draaide die plaat keer op haar pick-upje. En ik moest het allemaal aanhoren. En ja, waarschijnlijk zat ze nog even terug te zwijmelen naar haar vakantieliefde misschien van dat jaar. Maar in ieder geval, jaren later kwam ik die plaat weer tegen. En dacht ik, dat was toen. Ja, en dat is vaak met plaatjes. Dat gekoppeld zit aan bepaalde gebeurtenissen in je leven. En als we het dan over gebeurtenissen hebben, ja, dan moet ik ook even aan deze plaat denken. 1982. Ik had die net op de SGL schoolexamen gedaan. En ik had 14 weken lang vakantie. En ik draaide plaatjes op een radiopiraat. Wat een leven.

opgeschuifeld, zo geschuurd in de discotheek bijvoorbeeld. Want dat was toen populair, hè, discotheken. 1982, Kokomo, A Little Bit Further Away. Mooie muziek allemaal. Je hoort het allemaal hier op de Classic Sunday bij Radio Lelystad tot de 93 FM. En DAB Plus, kanaal 12, Dirk en wereldwijd op radiolelystad.nl. Het was dus 1982, deze plaats. Het was een grote hit in de Nederlandse hitparade. Kokomo, A Little Bit Further Away. Maar wat gebeurde er nog meer in het jaar 1982? Nou, de videorecorder. De VHS-videorecorder en de Betamax-recorder die zijn razend populair in Nederland. Je kon eindelijk tv-programma's opnemen. Je hoefde er niet meer voor thuis te blijven. Je kon het gewoon instellen. Instellen was nog wel even een dingetje. Maar je kon wel achteraf dan je tv-programma gaan kijken. Dat was revolutionair in 1982. Dan maken we op tv ook kennis met een programma waar criminelen een podium krijgen. We maken kennis met het programma Opsporing Verzocht. En over criminelen gesproken, Italiaanse criminelen Kengs. Dus ontvoeren namelijk Toos van der Valk. Nou ja, van het grote concern. We kennen natuurlijk wel het verhaal uit 1982. Gelukkig komt ze wel na een betaling van losgeld weer heel huid terug. Dan Hans van Tongeren, de acteur van Spetters. Die film uit 1980, die pleegt zelfmoord in 1982. Een triest verhaal. En we krijgen een nieuw kabinet. En dat is het kabinet Lubbers 1. In 1982, jongens. Nou ja, hebben we daar nog steeds een naweeën misschien van? Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, Lubbers kwam in ieder geval aan de macht in Nederland. Nou ja, in de macht, dat is een beetje gewichtig woord. Maar goed, wij zijn in ieder geval hier zo op de zondagmiddag wat zomerse plaatjes aan het draaien. Nou, als we het over zomerse plaatjes hebben, nou, dan moet deze erbij, hoor.

0: prachtige taal om in te zingen. Frans, ja. Jake hoorde je, and you know I love you. En die Jake, die is geboren in Maleisië en daar zong hij. En daar trad hij op in wat hotels en in nachtclubs en zo. Maar het wilde niet echt helemaal vlotten. En toen ging hij naar Frankrijk en daar brak hij helemaal door. En hij had een hele grote wereldhit met You Know I Love You. En ja, die Jake, hij treedt nog steeds op. Het is een soort, ja, het is een soort René Vroeger in de Frankrijk dan. Alleen iets lichter, dat dan wel weer. Maar ja, Shake, in ieder geval leuke, vrolijke muziek heeft hij gemaakt. En deze plaat ook, ja, die hoort echt bij een zomersprogramma. Ja, dan moet je echt even Shake draaien met You Know I Love You. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een tv-moment van toen. We blikken terug naar de jaren 70 en naar de jaren 80. En eigenlijk naar de hele tijd, want het is nog steeds op tv. Ter land, ter zee en in de lucht. Wat was dat hartstikke leuk, toch? En vooral het achteruitrijden met de DAFjes. Want de DAFjes, ja, die gingen net zo hard achteruit als dat ze vooruit konden. En dan, ja, dat commentaar van André van Duin. Die deed dan de presentatie van het programma. Maar dan deed hij ook een typetje daar. Die dan ook weer commentaar gaf op de race. Maar ook weer op André van Duin zelf. Nou, het was in ieder geval hilarisch. Laten we eens terugkijken naar achteruitrijden.
1: Vlak langs de kaal staan een camera. Mooi op zijn kantje. Op zijn bolletje. Oh, wat is dat mooi. Die gaat er ook nog tegenop. Boom! Mooi gedaan, schitterend, hè?
2: Evenementen ook nog. Ja, ja.
3: Doe je het volgende keer toch weer mee?
2: Absoluut.
3: Ja, ja, schitterend.
1: Nou, dat is ook een interview van niks, mensen. Nou, dan gaan we. We gaan beginnen met de volgende. Maar kijk wat daar gebeurt!
4: Mijn geras.
1: Maar wat maakt het nou de sensatie dan gaan erom, hè? Mooi allemaal, hè? Kijk eens even met een noodgang.
4: Over mijn geras, mijn pas ingezaaide geras.
5: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
6: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
5: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

15 juli 1950 geboren. In Napels, in Italië. Tony Esposito, Papa Chico. Het was 5 weken lang de nummer 1 in 1987. En die zeggen het wel eens vaker. Bepaalde plaatjes zitten gekoppeld aan bepaalde gebeurtenissen in je leven. Ja, 1987, wat deed jij eigenlijk? Nou, ondergetekende, die ging samenwonen met zijn toenmalige vriendin, inmiddels alweer 37 jaar mijn vrouw. Ja, dat was 1987. En ja, toen had je in Lelystad, had je, ja, binnen een enkele weken had je een huis. Ik weet wel dat wij naar het gemeentehuis gingen in 1987 om ons in te schrijven dat we woningzoekend waren en dat we graag een huurwoning wilden. Binnen een week hadden we de keus uit 3 woningen. Dat was dus 1987. Tegenwoordig, er staan geloof ik 20.000 mensen op een wachtlijst en is de wachttijd gemiddeld zo'n 8 jaar in Lelystad. Er is dus veel veranderd. Is het in zijn positiviteit? Nou nee, niet echt natuurlijk. Maar goed, in ieder geval Tony Esposito. Hij had in 1987 een nummer 1 hit te pakken wereldwijd. En hij is inmiddels 75 jaar. Ja, en dat is ook het favoriete plaatje van mijn vrouw trouwens. Ze zegt vaak, je draait nou een plaatje van mij. Nou, bij deze dan even gedaan, hè? Ja. Zo, ben ik even aan het scoren of niet, zeg. Terug in de tijd met George Benson. Een van mijn favorieten. Lady, love me one more time.

Een van mijn favoriete artiesten, George Benson, regelmatig in Nederland bij het North Sea Jazz Festival in Rotterdam bijvoorbeeld. George Benson, Lady Love Me One More Time, 1983. Wat heeft hij eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40? George Benson wel, hij heeft 4 top 40 hits gehad, waarvan de grootste natuurlijk Give Me The Night. En 22 weken lang in totaal in de lijst ooit gestaan en is inmiddels 83 jaar. Nou, ik hou mijn hart vast. De jaren zijn zo doorgegaan. En voor wie niet natuurlijk. We worden allemaal een dagje ouder. En nou, laten we hopen dat we allemaal in goede gezondheid ouder worden natuurlijk. En dat is ook maar niet een gegeven. Dat moet je allemaal maar een beetje even afkloppen natuurlijk. Hé, hey, dank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even naar 4.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat in de file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Reken 10 tot 15 minuten extra tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele dag.

Love Lies van Alex Driessen uit 1988. En daarmee openen wij het laatste uurtje van de Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Wat heb ik in dit uurtje nog allemaal voor je in petto? De Vinyl Feel is van EWF, oftewel Earth, Wind & Fire. Maar dat is niet een origineel van hun. Dat grijpt terug naar 1966. Maar daarover straks meer. En de ATT die komt uit 2002 en is van JT, oftewel Justin Timberlake. Dat gezegd hebbende gaan we nu terug naar 2001. Hanging by a Moment, dit is Lifehouse.

0: Goedemiddag, dit is de Classic Sunday met René Pol.
1: 1967.

0: Stevie Wonder 1967, maar dat had je natuurlijk al gehoord. I was made to love you. Blik op de klok zegt hoogste tijd voor...
1: De Vinylofiel.
0: Got to Get You Into My Life is een nummer van de Engelse band The Beatles. Dat voor het eerst werd uitgebracht in 1966 op hun album Revolver. Het werd geschreven door Paul McCartney en toegeschreven aan Lennon McCartney. Het is eigenlijk een ode aan de wiet, legde McCartney uit. Een coverversie van Cliff Bennett en The Rebel Rousers, geproduceerd door Paul McCartney, bereikte in 1966 de zesde plaats in de Britse hitlijsten. De originele Beatles-versie werd in 1976 in verschillende landen uitgebracht als single van het compilatiealbum Rock'n'Roll Music. 6 jaar nadat de Beatles uit elkaar waren gegaan. Die bereikte de eerste plaats. Een andere coverversie van Earth, Wind & Fire van de soundtrack van de film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band bereikte in 1978 de 9e plaats in de Amerikaanse hitlijsten. En wij hebben vandaag als vinylofiel de versie van Earth, Wind & Fire.

Volgende week weer een schop tegen de platenkast. Kijken wat eruit komt rollen. Heb je nou een suggestie? Mail het me even. ClassicSunday@radioledenstad.nl. Gaan we nu terug naar 1983. Doen we samen met Hans de Boer. Ode aan de vrouw. Een vrouw zoals jij.

Coldplay en Talk. En daarmee komen we aan de laatste van dit eerste half uurtje. Zometeen natuurlijk nieuws, weer verkeer, waterstanden, obligatienieuws. Noem het allemaal maar op. Dan gaan we eventjes terug naar 1970. Doen we met de Green Militia van Fleetwood Mac. En dan zijn we daar straks terug met een rapper uit 1996.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen, zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lars vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibol in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij het matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Tupac featuring Danny Boy, I Ain't Mad At You uit 1996. Openen we het laatste half uurtje van deze Classics on Nemo. Half uurtje. Ik denk dat ik nog 25 minuten een hele fijne muziek voor je heb. En dan zit het er weer op voor een week. Maar goed, laten we eerst die 25 minuten maar eens doorkomen. Doen we onder andere met deze. Elton John, dit is...

0: Martika en Toy Soldiers. En die ken je natuurlijk ook als de sample die M&M gebruikt. Is het nu hoogst tijd voor...
1: De album top track.
0: Justified is het debuutalbum van Amerikaanse singer-songwriter Justin Timberlake. Het werd uitgebracht op 5 november 2002. Het album werd geschreven en opgenomen in een periode van 6 weken... terwijl Timberlake's boyband NSYNC een pauze had. Voor zijn soloalbum nam hij een volwassener imago aan als R&B-artiest... in tegenstelling tot de popmuziek die hij eerder met de groep had gemaakt. Het grootste deel van het album werd geproduceerd door de Neptunes... onder de naam Williams & Hugo en Timbaland... en bevat gastoptredens van Janet Jackson, Clips, Booba Sparks. Het is voornamelijk een R&B-album met invloeden van dance, pop, funk en soulmuziek. Van dat album draaien wij vandaag de derde track, Oh No, What You Got.

natuurlijk al gehoord. 1965, I Know a Place, Petula Clark. Heb ik er nog eentje voor je klaarstaan? Dat zijn de Spice Girls met Who Do You Think You Are? Dan is het weer een volle werkweek wachten tot een nieuwe Classic Sunday. Met natuurlijk van 12 tot 2 René van Elst, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Dit is deze week de Radio

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier...

0: Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje.

0: middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: De 596e sessie alweer van Muziektherapie. Een zonnige sessie. 7 weken in de lijst. 12 haalden die de Trumps en Hold Back the Night. We starten ermee, deze sessie.
1: Muziektherapie.
0: En je hoort verder onder veel meer popnieuws. Een nederpopknaller van ruim 30 jaar geleden. De 5-4 met, ja, zeg toch eigenlijk maar wereldwijd het verplichte nummer van deze week. Eindelijk nieuw werk van een 82-jarige legende. En nu eerst een zeer bekende stem.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ja, ja, het is een beetje moeilijk voor te stellen, maar afgelopen maandag werd hij toch echt 80 jaar oud. Nuddy Holder, het gezicht en vooral het geluid van Sleet. Dit was hij van een paar jaar geleden opgenomen in de Walsall Arena. Om precies te zijn op 6 juli 2023. Johnny B. Good. Zometeen hoor je het popnieuws en tot die tijd een bloedje mooie van eigen bodem.

Op 28 augustus verschijnt Roaring Waves, een album van twee reuzen in de progressieve rockmuziek, Marillion's Steve Rothery en Genesis' Steve Hackett. 7 instrumentale tracks, geïnspireerd door de diepzinnigheid van de zee. Janet Jackson is ineens weer hot in Japan. 4 optredens in grote arena's verkochten in no time uit. En een single die ze opnam met de Japanse supergroep BE:FIRST was een uur na de release nummer 1. John Fogerty is onderscheiden met de Johnny Mercer Award. Het is de hoogste onderscheiding van de Songwriters Hall of Fame. En die werd eerder uitgereikt aan onder andere Frank Sinatra, Dolly Parton, Neil Diamond, Paul Simon en Stevie Wonder. Volgende maand verschijnt In the Eye of the Storm, de soundtrack van de concertfilm van Foreigner, die ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de band werd gemaakt. Er staat onder meer een coverversie op van Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. En Carly Simon brengt op 14 augustus Comes in Waves uit, haar eerste album met nieuw werk sinds 2008. De eerst vrijgegeven track heet Howl, en die hoor je zo meteen.

Heel wat popartiesten halen de 18 jaar actief zijn niet. Carly Simon pauzeerde 18 jaar voor ze met nieuw werk kwam. Over een paar dagen wordt ze 83 en ze kan het nog altijd blijkbaar. Haal van het album Comes in Waves, dat is in augustus gaat verschijnen. Carly Simon in Muziektherapie.

0: Elk jaar is hij terug te vinden, de top 2000 van Radio 2. Maar het was dan ook wel een hit. Althans, bij ons in Vlaanderen waren ze toch aanmerkelijk minder onder de indruk. In de top 50 haalde die nummer 50. Nederland vond hem toch wel wat leuker. Dan haalde hij op nummer 2. Gaia van Valencia uit 1993. En dan gaan we 33 jaar actueler aan de slag, zeg maar. Nieuw album van Paul McCartney, The Boys from Dungeon Lane. Salesman Saint, met vooral een erg mooie tekst.
1: 2026.

0: Van het uit als succesvolle nieuwe The Boys from Dungeon Lane, Paul McCartney, een salesman saint. Ja. Prachtig nummer vind ik het. En de rode draad in het album is toch wel heel duidelijk terugblikken. Niet zo verwonderlijk natuurlijk. Ruim in de 80 inmiddels en een carrière zoals eigenlijk niemand anders heeft. Dus er valt over heel wat te mijmeren, zeg maar. Paul McCartney. Oké, muziek uit 1983.
1: Muziektherapie. Das Radio, die je vriend is.
2: Je bent nou niet gek geworden?
3: Wanneer?

Voor het eerst scoorde een compositie van Bob Marley ook buiten Jamaica. Ja, dat is toch wel even een mijlpaal natuurlijk. Hij schreef het al in 1967. Bob Marley, en Stir It Up. Oké, ik waarschuw je even. Het wordt nu echt tijd om eventjes onder de tafel te kruipen of je achter een gordijn te verschuilen. Hier is Deep Purple.

0: krachtige live-uitvoering van een nummer wat terug te vinden is op de 19e langspeler van Deep Purple, Now What, Vincent Price uit 2013. Oké, nog een deun uit eigen land en dan zometeen weer de Fab Four.
1: Hey, hallo, yes!
2: Hit uit zee!

0: Een van de vele composities van Peter Koelewijn. Dit schrijft hij voor Left Side. Like a Locomotion.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Nou, ik vertel wel, het vorige week al 25 juni is nu officieel uitgeroepen tot Global Beatles Day. En dat vieren we met het draaien van All You Need Is Love. Dan is het natuurlijk nog geen 25 juni, maar muziektherapie neemt gewoon een voorschotje.

0: Ja, op 25 juni 1969 zongen ze in die eerste satellietuitzending die de hele wereld overging. En dus schreven ze, al voor de zoveelste keer, geschiedenis. De Beatles, All You Need Is Love, alvast in gelegenheid van Global Beatles Day op 25 juni.
1: Ha, lieve luisteraars, Jurieke en Mark van Yellow Fox hier.
2: En nu ga je luisteren naar onze gloednieuwe single, Slow the Sun. Ik zou zeggen, maak er

0: Deze week is hij echt verschenen en dit weekend kun je hem ongetwijfeld live ook wel horen. Yellow Fox staat dan in Baren op een muziekevenement met onder meer ook Danny Vera en Ilse de Lange. De nieuwe single heet Slow the Sun. De 596e sessie alweer van Muziektherapie. Mijn naam is René van der Labelen. Graag tot volgende week.
1: Muziektherapie.
2: Oh, I'm sorry. Here's the button.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het opleidende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.